je was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog.

0: This is Galaxy Radio.
1: So we good?
2: Shout out 808 Mellow.

0: Galaxy, the city's summer station.
1: The city's summer station.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover de

0: Cause I had some issues.
1: Back at you. Bad girl.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 7 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
4: En tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
1: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
6: Cause I said so.
7: This is Galaxy Radio.
8: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidik Yalda viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidik Yalda.

0: Dit is het Galaxy Nieuws. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover de Galaxy News Update. The city clocked in. In your car on the app.
1: The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.
2: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
1: We are Turn up. Galaxy Radio.
3: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
4: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
5: It's Galaxy in the morning time. Yes, it is that time of the morning to talk 8 o'clock energy.
6: Yeah.
7: Hey, yo, turn it up.
8: Turn that volume on maximum power.
9: Maximum power.
10: Let's go. Turn it up.
8: This is another hour with all the biggest stars.
5: That's right.
11: Galaxy Radio.
5: We are Galaxy Radio indeedy, baby. Kendrick Lamar's Hello, Hello Hair. Talking about squabble up, squabble up, squabble up. We got Pele right now, though. Let's go.
12: We are Galaxy.
13: Please wake up. Please wake up. Wake up.
14: What up? This is A Boogie with the Hoodie.
15: What it do? It's your boy, Baby Jesus, a.k.a.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

verlengd. Ik heb gespend en nog een keer gespend. Ze is in de mood, ze is moody. Ze loopt in die Gucci en ook in die Louis. Bestel een treintje, ik spray op de booty. Champagne shower, ik spend.

0: Bonito. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 9 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Woonminister Buchholz O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met de makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël omschrijft de aanval als jihadistisch gemotiveerd. Een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie

0: 20-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vier ik jou?

0: everything, but I guess I should listen to my heart. Right?
1: And that's a wrap.
2: Yeah, that's a wrap.
1: All right, it's a wrap.
3: It's a wrap.
4: The Marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
4: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: AM.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Artsen van het Radboud UMC hebben een operatietechniek ontwikkeld waarmee de clitoris na vulvakanker kan worden gereconstrueerd. Van de eerste 23 geopereerde vrouwen kon 90% na 3 tot 6 maanden weer een orgasme krijgen. De ingreep duurt 15 minuten extra en gebeurt gelijktijdig met het verwijderen van de tumor. 8 andere Nederlandse ziekenhuizen nemen de methode nu over. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen, nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Longarts Wanda de Kanter stelt dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Volgens de FBI hackten Shiny Hunters ruim 140 organisaties en in de $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie arresteerde een verdachte die ook wordt verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
0: En tot zover de Galaxy News Update. Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped.

0: This is Galaxy Radio. We are
1: Turn up
0: Galaxy Radio.
1: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
2: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
3: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. En hier is Wes.
4: Ik zit weer helemaal ready voor jou hier vandaag in de studio om je werkdag door te helpen. En ik voel me altijd gewoon thuis in die studio. En ik hoop dat jij hetzelfde ervaart op jouw werkdag, op jouw werkplek, dat je je gewoon echt thuis voelt. Maar goed, even een andere vraag. Heb jij vroeger Need for Speed gespeeld?
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
4: Dat hoor ik graag zometeen van je. Eerst nog vals bezig ding na Cinderella, Mac Miller.
5: Sorry. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Ze waren onlangs de gast in de show bij Cartier hier bij Galaxy Radio en brachten een track uit met Abtijd, vals bezig hoorde je. Ding. En brachten met Abtijd een track uit. En Abtijd komt uit de jaren 90. 1995 hadden een hit met Boeken. En we gaan even terugblikken naar de jaren 90, naar de Zero's eigenlijk. Een beetje die grens tussen de 90's en de Zero's, want daar gebeurde iets belangrijks. En dat belangrijkste was namelijk iets wat voor mij erg belangrijk was, maar ook voor, met mij, denk ik, nog veel anderen. En dan vooral de mannen. Want er kwam een spel uit. Op de PlayStation, de Nintendo. Ik weet niet meer waarop precies. Maar het spel, het was een racespel. En dat spel herkende zich namelijk aan één track die je hoorde meteen wanneer de gameplay startte. En ik heb het namelijk over het spel Need for Speed Underground. Nummer 1, goed om te zeggen. En daar hoorde een bepaalde track bij. En ik denk dat jij waarschijnlijk al weet welke dat is. En we gaan het nu voor je draaien hier. Get Low, Lil Jon, Eastside Boys.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: Yo, what's going on? This is Drake.
3: It's Burna Boy.
4: What's up? It's Summer Walker.
5: What up? It's your boy Usher.
1: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.

0: We're all gonna make it. Jonna Fraser hier samen met Shirek. Daarvoor je Get Low, Lil Jon en de Eastside Boys. Een nummer wat mij betreft de Zero's echt kenmerkte. Ja, gewoon, ik krijg daar meteen zo'n nostalgisch idee bij. Dat je dat dan aan het spelen was, dat spel Need for Speed Underground 1. En dat je dan de gameplay opende en dan hoorde je meteen Get Low, Lil Jon. Die je dus hoorde hier bij Galaxy Radio. Hé, hey, zometeen Dior Go Mama, This Thing komt eraan, Business. En zometeen mag je dus meestemmen voor jouw favoriete working track. Maar dat pas zometeen. Ga ik je zometeen helemaal uitleggen. Eerst dus nog This Thing, Business.
1: I run the streets.
2: Yeah, we are Galaxy.

0: De man met een van de meest invloedrijke hip-hop albums ooit, Illmatic, waar deze onderdeel van was. The World Is Yours. Nah, sorry, bij Galaxy Radio. Gebruik het als quote, zou ik zeggen, vandaag voor jouw werkdag. The World Is Yours. Vandaag is jouw dag. En dat kenmerkt zich ook nog door dat jij zometeen jouw track mag doorsturen hier bij Galaxy Radio, die jij graag wilt horen. Hoor je zo. Eerst nog Creep TLC naar Aerostar Tornado.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Dit heb jij gemist uit de CarJ en DNA Show.
2: Gedurende de week wordt via Instagram, TikTok en Snapchat de hotline opnieuw geactiveerd.
3: Dus heb jij een dilemma waar je zelf niet uitkomt?
2: Een relatieprobleem?
3: Een toxic friendship?
2: Of zit jij misschien in de knoop?
3: Of heb je gewoon een situatie waarvan je denkt, wat zou jij doen?
2: Nou, stuur dan nu je verhaal via de CarJ en DNA's hotline. Misschien bespreken wij jouw verhaal volgende week live hier op Galaxy Radio.
4: De CarJ en DNA...
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag vanaf 7 uur hier op Galaxy.
5: This, yo, what up? Is what your favorite station sounds like. Yep.
6: What's up, it's Lil Baby.
7: Yeah, Future.
8: Hey, what it do, it's Jacquees.
9: Get in the hole again.
1: Galaxy Radio.
10: Yeah, drop the music.
11: Turn it up, let's ride.
1: We're back in this.
12: Back with more music.
1: On Galaxy Radio.
12: Where the biggest stars come to play.
13: Hey. Oh. Hip-hop. I hope you know what's on.
14: We are Galaxy

0: Creep hoorde je, TLC. Ja, en achter zo'n lekkere jaren 90 R&B track zit eigenlijk best wel een discutabel verhaal. Kijk, het nummer gaat over een vrouw die erachter komt dat haar vriend vreemd gaat. En vervolgens denkt ze, is goed, als jij vreemd gaat, dan ga ik hetzelfde doen. En dat verhaal komt voort uit iets wat T-Boss, een onderdeel van TLC, zelf had meegemaakt. Alleen Left Eye, haar andere compagnon, was het daar totaal niet mee eens. Die zei eigenlijk, luister, als jouw man vreemd gaat, ga je weg. In plaats van hetzelfde terug te doen. Ze was zelf zo tegen die boodschap van het nummer dat ze erover nadacht om in die videoclip met zwarte tape over haar mond te verschijnen. Uiteindelijk, gelukkig, deed ze dat niet en werd Creep juist één van de grootste hits van TLC. Die je hoorde hier bij Galaxy Radio. Nummer uit 1994. Lang geleden. We gaan zometeen een sprong maken naar 3 jaar geleden. Jack Harlow ga je horen hier, Loving On Me. En zometeen nog Gunna en Chris Brown. En straks pak je meestemmen voor jouw favoriete working track.
1: This is Galaxy Radio.

Ja, het is wel eens tijd dat jij gaat meestemmen voor je muziek. Want ik heb nu genoeg gedaan, zeg ik. Zometeen mag jij dus jouw favoriete working track doorsturen. Dat betekent dus dat jij mag meestemmen voor jou. Ja, meestemmen. Ik zou zeggen, stemmen is het niet per se. Stuur gewoon vooral door wat jij wilt horen. Ik kies daar zometeen een keuze uit. En dan, gaan we jouw nummer draaien misschien wel. Stuur hem door.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone

0: L, alias Bolle Jos, uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het UWV start een hersteloperatie voor 52.000 mensen die mogelijk een fout bedrag aan WIA-uitkering ontvingen. Zeker 16.000 mensen kregen tussen 2020 en 2024 te weinig, soms oplopend tot 25.000 euro. Minimaal 12.000 mensen ontvingen te veel, maar hoeven dit niet terug te betalen. Voor de operatie is 100 miljoen euro gereserveerd. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
3: We are
5: hey.
3: Turn up. Galaxy Radio.
5: Dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
6: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
7: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
8: Ik werk vandaag van 10 tot 12 voor jou om je werkdag beter te maken. Maar voor de klok van 10 uur zit ik meestal ook te kijken naar nieuwe tracks. Platen die ik goed vind en dingen die ik gewoon bij Galaxy vind passen. Maar één keuze mag ik niet zelf. Die maak jij. De working track die je zometeen mag doorsturen.
7: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
8: Is nog Mensa, ben met Serrano na deze track die je bijna overal hoort en die je niet meer kan wegdenken uit de playlisten. Spile hier bij Galaxy Radio.

0: Backlash. Kijk, als radiomaker ben je niet alleen bezig met het presenteren, maar ook met de muziek. En er is één onderdeel in de playlist die ik altijd openlaat, namelijk de working track. Want die mag jij doorsturen. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Ik geef jou de kans om een nummer toe te voegen aan de playlist van Galaxy Radio. Een nummer wat past bij jouw werkdag, of het nou lekker gaat vandaag. Of misschien wat minder. Het maakt niet uit, stuur het door. En dat deed je trouwens via 085-029-4x2. Zo kreeg ik een berichtje door van Sophie die zegt... Luister, ik wil een nummer horen die mij raakt, die mij een goed gevoel geeft. En die komt uit 2003. Een nummer wat gaat over liefde. En het besef dat liefde belangrijker is dan geld, roem of bezit. If I ain't got you, Alicia Keys.
1: This is Galaxy Radio.
2: You can tell who I am from the hip-hop.
1: We are playing your favorite joints all day,

0: oké. Alles is oké. Nou, ik zal je zeggen, voor mij is alles oké, zolang er maar muziek is. Ik ben eigenlijk al, zolang ik zelf weet, gek geweest op muziek. En ik ga je even meenemen naar mijn middelbare schooltijd, rond 2008. Ik liep daar door de gangen van mijn school met een iPod op zak en mijn oortjes in. En voor wie het niet meer kent, een iPod was eigenlijk een klein apparaatje waar je zelf je muziek op plaatste. Dus geen Spotify waar alles voor je klaar staat, maar gewoon alleen de nummers die jij had uitgekozen. En dat vond ik juist mooi. Zo'n iPod was eigenlijk gewoon jouw eigen kleine muziekwereld. En dan hoorde je nummers zoals Candy Shop, 50 Cent bijvoorbeeld. En later, toen ik mijn eigen eerste auto kocht, toen moest daar ook natuurlijk meteen muziek in. En ik had zo'n radio erin met USB. En ook daar stond mijn eigen verzameling tracks op. En een van de nummers die ik toen per se moest hebben, was het volgende nummer die ik nu voor je ga draaien. Drake ga je horen, Crew Love, hier bij Galaxy Radio. Even terug naar die tijd.
1: Number one.
2: Galaxy Radio.
1: Your number one playlist provider.
2: You the number one.
1: For hip-hop, R&B, and Afro music.
2: Listen everywhere you go on our free radio app.
1: Available in the Apple or Google Play Store.

0: Slick hoorde je en daarvoor deden we even een kleine trip down memory lane. In ieder geval voor mij dan 50 Cent, Candy Shop, daarvoor hoorde je Drake, Crew Love. En zometeen misschien ook nog wel even terug naar jouw jeugd. Hoop ik. En misschien niet, maar wel een track die jij sowieso kent. Een track die nog steeds relevant is. Die als je hem hoort, je hem meteen herkent. En je hem waarschijnlijk van voor tot achter mee kan zingen. Hoor je zo meteen welke dat is na Show Me Love, Wiz DMC.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Je gaat hem misschien wel nodig hebben de komende tijd. Umbrella, Rihanna hoorde je bij Galaxy Radio op de eerste oktoberdag. We gaan weer richting de herfst. Of althans, het is al herfst, hè. Het begin van het einde, zegt mijn vriendin vaak. Die houdt niet van de herfst. Nou, ik vind het prima. Opbouwen naar de winter en daarna weer richting de lente. En weer uiteindelijk naar de zomer toe. En we gaan even die zomervibes er toch een klein beetje inhouden vandaag. Caribbean Girl ga je horen, Ronnie Flex. We are Galaxy. Do you know that?

0: Galaxy Radio on FM, digital radio, and online.
1: Maximum.

0: Spider bij Galaxy Radio en daarvoor gingen we een klein beetje in die tropische sferen. Een klein beetje temperatuur opbouwen. Caribbean Girl hoorde je, Ronnie Flex bij Galaxy Radio. We bouwen een op richting de lunchpauze met Sydney Cragger. Zometeen die de lunchbreak mix voor je gaat draaien om jouw lunchpauze ietsje meer energie te geven. Om jou een boost te geven voor de rest van je dag, want jij moet nog even. En ik wens je daar heel veel succes mee. Ik ben er morgen weer in de morning voor jou van 10 tot 12. En ik ga mijn middag voortzetten. Tot morgen.
1: Yo. Hey. It's a little baby.
2: Call me JT.
3: Hey. Man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
4: We are Galaxy Radio.
5: Tap in.
4: This is where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 12 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werden cannabis en cocaïne onderschept. Eerder werden ook 2 verdachten in Nederland aangehouden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hieraan samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt wil niet zeggen met welke landen gesproken wordt, maar algemeen wordt aangenomen dat Rwanda en mogelijk Oeganda in beeld zijn. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen.

0: 2,5 miljoen euro. Het weer dan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden en dat is zacht voor oktober.
1: En tot zover de Galaxy News Update. The city clocked in. Yeah. In your car on the app.
2: The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.
3: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelder Anniversary.
4: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
3: Dit wil je niet missen.
2: We are hey. Turn up Galaxy Radio.
5: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
6: This what we sound like, baby.
2: Let's go.
7: Galaxy.
8: Only station I listen to for hip hop.
9: We're dropping it like that.
8: Only right here on my station.
10: The number one in hip hop and R&B.
11: Y'all know what it is, boy.
2: Hey. The city clocked in. Let's go.
12: Let's go.
2: DJ Sydney Gregor is serving you the biggest hip-hop, afro, and dance hall bangers.
13: DJ dropping fire.
14: The DJ dropping fire on them.
2: This is the Galaxy Lunch Break Mix.
15: Take over stars right now.
16: Right now.
2: Every weekday from 12 till 1.
17: Only here on Galaxy Radio.

eggs in a Ashton Martin.

0: Rihanna, Ashton Martin.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek

0: 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio. We are...
6: Hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
7: Dropping hip-hop.
5: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
9: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
10: Back inside that hip-hop and R&B.
11: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
12: Light them up.

0: Check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
2: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 2 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen JA21 en PRO lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in.
8: Yeah. In your car on the app.
9: The city clocked in.
10: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
13: We are
14: hey.
13: Turn up. Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: We back.
18: Rolling 10 joints in a row.
19: Do it.
20: Back inside that hip hop and R&B.
21: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
22: Light them up.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
3: Hollandse snacks. Ik zeg je eerlijk, qua Hollandse snacks hebben we dan een bruine fruitschaal. Weet je wat dat is?
4: Nee.
3: Oh, kijk, je bent niet goed geïntegreerd.
4: Nee, zeker niet.
3: Een bruine fruitschaal is gewoon...
4: Ja, ook een stem erbij, jongen.
5: Waar heb je de bruine?
3: Met een beetje mosterd erbij.
5: Ga je gauw zo vertellen, het is
3: even. Het zijn gewoon bitterballen, kroketten, weet je. Dat soort dingen allemaal.
2: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
6: The Real African Vibe.
0: These are the bangers on

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hyper, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
6: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde jaar.

0: En toen was ik dus 3 straten verder. En uiteindelijk kwamen ze dus aan van ja, je bent door rood gereden. Terwijl dan denk ik gewoon, waarom hebben jullie me dan niet een boete gegeven bij het stoplicht toen ik net door rood reed?
1: Maar ja, wat is dit nou weer, Emily? Waar slaat het op?
2: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. This is what your favorite

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. Middelbare scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio. We are.
12: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
2: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
15: En die zegt een goeiemiddag. Het is 4 uur geweest. En tot 7 uur mag ik de muziek voor je verzorgen hier op Galaxy. Ik heb zometeen Kevin en Ida Lee voor je klaar liggen met Ik Kom Je Halen. Ja, ik ga je bij de baas weghalen. Ara Star komt eraan met Coma's, maar eerst Kulas en Anton. De nieuwe heet 100 Tranen.
16: Hey, what's up? This is Chris Brown.
17: Let's go!
18: It's your girl Cardi B. Hey.
19: What's going on? This is Drake.
20: Drizzy, yeah.
21: Bring it.
6: Back with more hip-hop and R&B. This is Galaxy.

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Lolla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed, ik heb je nummer nog.

Zij voor nieuwe zijn stabiel als pilaar. Zij weet money is er, maar zij doet niets vraag. In de lucht, mijn hitje van wanneer ik land. Onderloos, zij wil niet staan in de hitkrant. En mijn osso raakt fris.

0: Fuck Off. Je hoorde Drake hier op Galaxy. Kevin de Voorst, samen met Idali, Kom Je Halen. Ara Star was er met Comma's en Kulas. En Anton met de nieuwe single, die heet 100 Tranen. En het gaat een hele harde banger worden, let me op mijn woorden. Hey, het is vandaag 1 oktober. Ja, we zijn alweer een maand verder. En dat betekent een nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. En vanaf vandaag gaan we namelijk ook iets anders doen in deze show. Ik ga je namelijk nog harder door die files heen trekken straks. Tussen 6 en 7 uur heb ik Sydney Cracker bereid gevonden om namelijk het volgende te doen.
1: The Galaxy 6 o'clock turn-up.
0: Hij gaat elke dag een minimix voor je maken tussen 6 en 7 om die files nog leuker te maken.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B, making traffic jams a lot more fun with the biggest bang.

0: Mama hier op Galaxy. Daarvoor Kendrick Lamar met L-O-V-E, Love. En een oudje van Salt and Pepper, een Galaxy throwback, die heette Push It. 085-029-4x2 lijnen staan officieel open. Dat betekent, jouw smaak kan je laten gelden in mijn playlist. 085-029-4x2. Als er nou zo'n banger is waarvan je denkt, hey, daar gaat die laatste minuten van mijn werkdag een stuk leuker mee worden. Laat het weten. 085-029-4x2. Zometeen deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Gemist uit de CarJ en DNA show.
2: Gedurende de week wordt via Instagram, TikTok en Snapchat de hotline opnieuw geactiveerd.
3: Dus heb jij een dilemma waar je zelf niet uitkomt?
2: Een relatieprobleem?
3: Een toxic friendship?
2: Of zit jij misschien in de knoop?
3: Of heb je gewoon een situatie waarvan je denkt, wat zou jij doen?
2: Nou, stuur dan nu je verhaal via de CarJ en DNA's hotline. Misschien bespreken wij jouw verhaal volgende week live hier op Galaxy Radio.
4: De CarJ en DNA...
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag vanaf 7 uur hier op Galaxy. This is what your favorite station sounds like.
5: We are Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars.

0: Gino Nine, you're the Arsenal. Uit het Engelse voetbal. Ja, het Engelse voetbal dat staat de laatste dagen natuurlijk redelijk onder een vergrootglas. Er zijn bepaalde clubjes in het Engelse voetbal die niet helemaal eerlijk spel spelen met financiën. Die vergeten wat sponsorgelden en zo bij de Belastingdienst op te geven. Ja, en dat is vervelend, want dan krijg je een naheffing. Ook in Engeland hebben ze zoiets als een blauwe enveloppenbrigade. Misschien is de kleur anders, maar het doel is hetzelfde. Dat is binnenharken van geld natuurlijk. Dus ja, het clubje kan ook mogelijk degraderen. En zal zeker een hoop geld moeten gaan terugbetalen aan de Belastingdienst. Maar het is overigens niet Arsenal. Dat terzijde. En als we het dan toch over voetbal hebben, Shakira ervoor uit het WK 2026 samen met Burna Boy en Dai Dai. 1 oktober 2026, nieuwe maand. Het is de dag dat Lil Wayne bekend gaat maken dat hij gaat trouwen met influencer Maddie Callen. En de fans die zijn super blij. Yeah! Dankjewel voor het meespelen. De 44-jarige rapper die maakte zijn verloving vandaag bekend. Hoe kan het ook anders? Via Instagram Stories.
1: It's about that time.
2: Hip-hop.
1: Get it first.
2: Hip-hop.
1: Get it first. Right here.
3: This is new feature music.
4: Another new joint.
3: Right here.
1: Right now.
3: New music.
1: On Galaxy Radio.
0: De nieuwe van Sluwe. Oftewel Sluwe Olly. Hier is Zet Het. En waar ken ik dat sampletje van?

0: rocks with a pretty boy sway.
1: Soulja Boy hier op Galaxy. Je hoorde Pretty Boy Swag. Daarvoor Party Next Door met Die Trying. En Sluwe Ollie met de Z-Hat. Ja, en ik zei van wie was dat sampletje wat in die plaats zit. En ja, het was niet echt een prijsvraag of zo. Maar toch, Jeroen, dankjewel voor het reageren. Het is inderdaad deze plaat. Look back and watch me smack that. Aiken en Eminem met Smack That. Dat zit verwerkt in Sluwe's nieuwe plaat. Die heet Z-Hat. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Met nu nieuw werk van Mac Miller, Cinderella.
2: This is Galaxy Radio.
3: Sorry? No.

Veronica samen met Busy. Je hoorde Regular Girls hier op Galaxy. En daarvoor Mac Miller met Cinderella. Zometeen na vijf gaat feestje verder met meer bangers. Blijf dus luisteren en tot zo.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
3: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 5 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
8: We are
10: hey.
8: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
4: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
12: Het is 5 uur geweest en tot 7 uur ben ik bij Boss B is de naam. Ik loods je door de avondspits heen. Het is tijd om afscheid te nemen van de baas. Zeg dat het genoeg is voor vandaag. Morgen de laatste dag, dan kom je terug. Maar vandaag niet meer.

0: Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Het is voor veel mensen namelijk de maand dat ze gaan stoppen met roken. Ja, nou komt er bij mij af en toe wel stoom uit mijn oren, maar roken dat doe ik al jaren niet meer. Ik ben een economische stopper, om het zo maar even te zeggen. In de tijd dat ik gestopt ben met roken, en ik rookte best veel, ben ik echt cold turkey gestopt. Echt van de ene op de andere dag. Toen werd namelijk een pakje sigaretten duurder van 3 gulden, destijds nog, naar 3,25 gulden. Ja, dat was voor mij echt was dat de limit. Ik denk, nu ga ik ook daadwerkelijk stoppen. Maar misschien ben jij nog niet gestopt. Ga je vandaag een poging wagen of heb je die poging al ingezet? Zit je de hele dag met trillende handjes en een zweterig voorhoofd te kijken naar dat pakje sigaretten wat je niet gaat aanraken? Nee, je doet het niet. Je bent een bikkel. Je houdt het vol. Laat dan even weten dat je gestopt bent met roken. Weet je, dan gaan we je proberen te ondersteunen. We got your back. 085-029-4x2. Nieuwe maand betekent ook nieuwe regels. Dat geldt ook voor P. Diddy. Oftewel gewoon Diddy. Want ja, er kwamen allerlei berichten naar buiten uit de cel dat hij een luxe leventje daar zou leiden. Hij kon gebruik maken van alle geneugten des levens. En dan mag je zelf invullen wat het is. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet verkopen aan de buitenwereld. Dus Diddy is weer terug naar zijn isoleercel. Dat gebeurt er allemaal vandaag op deze 1e oktober. Hey, ik heb zometeen Jeannie Aiko voor je. Haar nieuwe single is samen met Kendrick Lamar. Die heet So Good. Maar eerst Big Sean en Play No Games. I would like
1: to welcome. We are Galaxy Radio.
2: You already know.
3: You know my name.
1: Hey. We are your daily playlist provider.

0: stukje gevoeligheid in de avondspits op deze 1 oktober. Deze donderdag, je hoorde de nieuwe single van Genie Aiko samen met Kendrick Lamar. Het heet So Good. En daarvoor Big Sean met Play No Games. 085-029-4x2, dat is ons telefoonnummer. Je weet dat je kan altijd invloed uitoefenen op onze playlist. Aan de telefoon heb ik Stan en die wil even zijn invloed uitoefenen, hè?
1: Ja man, ik hoorde Richie Stout vanmorgen over dancehall. En het gewoon doof dat jullie dancehall platen draaien op de radio.
0: Oké, en nu wil je een plaatje aanvragen.
1: Zeker, doe maar Sean Paul met Tempertje.
0: Gaan we doen.

0: geef maar toe, het is moeilijk stilzitten op die bureaustoel van je. Je hoorde Bokkosaal met Gun Me, daarvoor K-Camp en Blessing en Jean-Paul speciaal voor Stan. Je hoorde Temperature hier op Galaxy. Zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: For the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We out here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En een andere vraag, want dat is dat iets wat ik vaak voorbij zie komen. En misschien stiekem ook zelf eraan meedoen. Ik moet ook naar jullie twee kijken trouwens.
3: Yeah.
2: Is van dat je iets aan jezelf constateert of bij een ander. En dan ga je daar een diagnose over stellen en zeggen dat het is. Hé, je hebt dit trauma of je bent aan het gaslighten. Wat vind je daarvan? Wat moeten we daarmee doen?
3: Nu komt het.
0: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. This is what your favorite station sounds like.

Ja, en wie beweert dan dat er in Nederland geen goede muziek gemaakt wordt? Naomi Sharon hoorde je met Was It Ever Love. Daarvoor Wiz the MC en Show Me Love. Het is alleen maar liefde, liefde, liefde op deze 1 oktober. Hey, ik weet niet of je al klaar bent met werken. Ik raad je aan om gewoon nu die computer uit te zetten en je baas vaarwel te zeggen en richting huis te gaan en zometeen te genieten van je vrije donderdagavond. Ik weet niet wat voor baan je hebt. Zit je op kantoor of sta je in de fabriek achter een machine? Sommige banen die zijn best uitdagend. Dan moet ik een klein beetje een inleiding geven, denk ik. Want de halve wereld zit te wachten op de release van het nieuwe spel van Rockstar. Dat heet GTA 6. Ik ben daar zelf één van. Ik heb de week vrijgenomen dat het spel uitkomt. En ik denk half Nederland. Dus ziekteverzuim in die week zal waarschijnlijk enorm stijgen. Maar ja, dat spel moet natuurlijk geproduceerd worden. En in dat spel, als je GTA-fan bent, dan weet je dat er dus diverse locaties zijn binnen een bepaalde stad. Waar je dus met je... Hoe zal ik het zeggen? Je action figure, je poppetje, je hoofdrolspeler in dat spel naartoe kan gaan. En in GTA 6, daar zitten natuurlijk ook stripclubs in. En ja, die moeten natuurlijk onderzocht worden, want ja, weet je, daar moet onderzoek naar gedaan worden. En Rockstar heeft nu toegegeven dat hij dus ex-agenten van de politie in Miami-Dade, dat is dus de staat waar Miami in ligt, heeft ingehuurd om juist in die stripclubs diepgaand onderzoek te doen om dat spel te ontwikkelen. Ik ben benieuwd wat voor onderzoek het is geweest.

0: uit de Airplay Top 20. Aanstaande zaterdag gooi je daar weer een nieuwe aflevering van Stormzy. Samen met Odile. Je hoorde 24 Hours en daarvoor Jelly Wolf met Let's Roll. Nog even terug te komen op dat verhaal over GTA 6 en die mannen die dus in stripclubs onderzoek hebben gedaan. Stefan, je wil nog even reageren, hè?
1: Ja, over dat spel, hè. Die mannen zijn dus gewoon voor hun werk naar de hoeren geweest.
0: Mm-hmm.
1: Ga dat maar eens thuis uitleggen.
0: Gaat jou niet lukken bij je vrouw?
1: Die van mij?
0: Ja?
1: Die zou me meteen buiten donderen.

Hele vrije interpretatie was dat van Rood van Marco Borsato. En deze uitvoering was van Playboi Carti en All Red. Ah, nee, dit sloeg echt helemaal nergens op, ik weet het. En daarvoor Jonne Freese, I Need Your Love. Zometeen na 6 beginnen we aan je vrije donderdagavond. Het is 1 oktober 2026. We hebben zometeen voor de eerste keer de turn-up, de mini-mix van Sidney Gregger. En natuurlijk veel bangers, tot zo!

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie leidt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gjalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi

0: and hip hop. Dropping another hour packed with music.
1: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
2: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
3: En het is 6 uur geweest. En dat betekent dat we officieel gaan beginnen aan de eerste vrije donderdagavond van deze nieuwe maand. Het is 1 oktober namelijk vandaag. Dus die baas, ja, die kan je morgen pas weer zien. Vanavond is de tijd helemaal aan alleen voor jou. Met een klein beetje ons erbij.
4: Turn the sound up. This is where the biggest stars come to play.
5: Hey, yo, check this out.
6: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
5: DJ Khaled.
6: Yo, what's going on? This is Drake.
5: You know my name.
7: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
8: You wanna see the best?
4: Everywhere on digital radio.
9: We give you what you need.
8: Hip hop.
4: And on our free radio app.
8: The only one.
4: This is Galaxy, the number one for hip hop and R&B.

0: van Lene, Love Me Not, hier op Galaxy en daarvoor Ronnie Flex. En dat heet de Caribbean Girl. Het is een nieuwe maand, 1 oktober. Dat betekent ook tijd voor nieuwe dingen. Ik had je het al eerder verteld, maar mocht je wat later inschakelen. Ik heb Sydney Gregor bereid gevonden om voortaan tussen 6 en 7 een soort van minimix te maken om je lekker door die file heen te trekken.
1: This is the Galaxy 6 o'clock turn-up, mixed by Sydney Gregor.
0: Die ga je straks krijgen. Eerst wat andere poko's. Hier is Outkast met een Galaxy throwback. Roses op Galaxy.

0: Ro Alejandro, samen met Russian en Wizkid. Je hoort de Pongo hier op Galaxy en daarvoor een Galaxy Throwback van Outkast en Roses. En hou je van deze throwbacks? Dan raad ik je aan om een keer af te stemmen op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Dat kun je ontvangen via DAB+, in Noord-Holland en Flevoland. En anders online via onze website. Dat is galaxy.radio, glxy.radio. Of in onze gratis te downloaden app. Hey, zal ik even met je doornemen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op Galaxy. Straks tussen 7 en 9 uur een nieuwe aflevering van Daniel en Ice. Dat wordt waarschijnlijk weer gekkenhuis vanavond. En vanaf 9 uur een nieuwe aflevering van We're In Here met Foreshow Bangers, Aurier Cass en Angie Hill. Met vanavond als speciale gast Daniel Kolff. En Daniel Kolff die speelt de hoofdrol in de nieuwe film Sugar. Daar gaat het vanavond zeker over. Vorige week heb ik de film gezien. En ik moet eerlijk zeggen, het is een aanrader voor een Nederlandse film. Vind ik hem goed in elkaar zitten. Maar niet alleen dat. Het gaat namelijk ook over een onderwerp wat zeker ter sprake moet komen. En dat is huiselijk geweld. Vanavond dus meer erover tussen 9 en 11 uur in een nieuwe aflevering van We In Here. Met Foreshow Bangers. Oh je cares. En Angie, ja, ik moet toch nog even een beetje dat oefenen, die yell. Foreshow Bangers. Het gaat er wel uitkomen, ik weet het zeker. Hey, zometeen. Olamide, ik heb levels voor je klaarliggen met Fantasy, dus blijf luisteren.
1: This is Galaxy Radio. What it do? You about to witness hip-hop. With Boss B.
0: Maar eerst de nieuwe single van Distinct samen met Thorsten. Hier is Habiba.

0: Levels op Galaxy en Fantasy. En daarvoor Olamide samen met wie zat erbij? Moet ik even spieken? Jongens, wat een voorbereiding is dit. Wizkid, hoe kan het ook anders? Ja, Wizkid zal een keer niet van de partij zijn. En de Distinct met Tarset en de nieuwe single die heet Habiba. Zometeen dus de eerste versie, de eerste aflevering, de eerste turn-up met de DJ Sydney Cracker om je door de file heen te werken op deze donderdag, deze 1 oktober 2026. En nog veel meer bangers.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Risk It All hier op Galaxy. 1 oktober, nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe prijzen, nieuwe kansen. En ik zei het al aan het begin van het programma en daarna ook nog een keer. Ik heb Sydney Gregor bereid gevonden om elke middag om je door de file heen te helpen een kleine mini-mix te maken. We noemen het de Turn Up. En hier is hij dan, de eerste 6 o'clock Turn Up.
1: It's about to be a whole ass vibe.
2: You ain't heard nothing like.

0: mixed by Sydney Gregor.
1: En dat was hij dan, de allereerste Turn Up. Door Sydney Gregor. En waarvoor dank. En ja, zometeen na 7 uur Daniel en Ice in de Daniel en Ice Show. Heeft het al een officiële naam? We're In Here zit er achteraan tussen 9 en 11 met de 4-show bangers. Aria Cash en Angie Hill. En vanavond wordt de dag afgesloten natuurlijk door onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G. En nu een Galaxy Throwback.
2: We go back.
3: Bring it back.
2: We go back.
4: Yo.
2: Remember.
4: Galaxy Throwback. If you haven't

0: Daniel en I. Zometeen na 7 uur. Ik spreek je aanstaande maandag weer om 4 uur. Hoi.
1: Blijf luisteren naar Galaxy Radio. Met straks na 7 uur Daniel en Ice.
2: Number one Galaxy Radio.
3: Your number one playlist provider.
2: You the number one.
3: For hip-hop, R&B, and Afro music.
4: Listen everywhere you go on our free radio app.
3: Available in the Apple or Google Play Store.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt.

0: studenten van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.
1: Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Every Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
4: hey.
3: Turn up Galaxy Radio,
4: dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
4: This is what we sound like, baby.
3: Let's go. And now,
5: hey people,
3: chaos to the max.
6: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
3: Noose bomb and ice here on Galaxy.
7: We got you.
3: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Noosebaum.
8: Galaxy, goedenavond. Mijn naam is Daniel Noosebaum en tot op 9 uur vanavond ben ik bij je en verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Met zometeen in de playlist Joe en KM en Kelani natuurlijk en Joey AK. Goh, en Icy is gewoon 10 minuten te laat. Ja, we gaan hem echt even op zijn flikker rijden, hoor. Dat kan niet.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
8: Echt? Hoe kan je nou 10 minuten te laat zijn? Ja, ik hoop echt dat hij een ontzettend goed excuus heeft. Ik krijg een app binnen van de app van Galaxy. Ilias zegt, ik heb morgen vrij. Dat weet mijn baas al niet. Niet omdat ik hem stiekem vrij neem trouwens. Hij is gewoon vergeten dat hij mijn vrije dag heeft goedgekeurd. Nou ja, dan ga ik alvast jou een beetje... Ja, toch alvast een beetje jouw pre-weekend geven, Ilias. En moet je morgen werken? Ik ook hoor, dus geen stress. Eventjes een dagje voor het weekend. Even nog even lekker viben. Je hoort het nu. Met Kelani.

0: Betty Anthem. Ja, deze plaat hoor je zoveel nu ook op TikTok. Het is echt wel een banger. It's time to set it off. You all know the name. I'm the one who run this city. Recognize his voice. Introduce it. This is Noose Radio. Turn it up, go. Turn it up. With Daniel Nussbaum. In the building. Ja, normaal gesproken dus ook met Ice. Maar Ice is gewoon 10 minuten te laat. Het is nu 7:10. Hij hoort eigenlijk al binnen te waggelen. Ik krijg een appje binnen van Yassine, die zegt, 10 minuten te laat voor een radio is gewoon niet te laat. Dat is gewoon de eerste 10 minuten vrijnemen zonder je toestemming. Oh, ik schrik me de pleuris.
1: Oh, wat lekker zeg.
0: Oh, ja, jij hebt wat uit te leggen.
1: Goedemorgen, goedenavond jongen.
0: Ja, goedemorgen, jij hebt wat uit te leggen.
1: Ik zat weer in de file.
0: Ja,
1: in de busfile deze keer, niet in de auto, maar de busfile.
0: Ja, doe je koptelefoon maar op.
1: Ja, ja,
0: je hebt je oortjes nog in. Het is toch ongelooflijk? Je denkt dat soms dat het een kinderdagverblijf is. Kijk, en even binnen van Vinci die zegt... Daan, ik wil echt eerst excuses horen voor dat we oordelen. Als het verkeer is, onvoldoende. Als een geit op de snelweg stond, goedgekeurd.
1: Nou, wat moet ik dan doen, gek? Bij deze, jongen. Even. Voor jou die luistert in de auto of onderweg in. Sorry, mijn excuses. En Daniel, voor jou ook bij deze mijn excuses.
0: Lekker dat je zo door het slijm gaat, zeg. Heerlijk
1: ja,
0: is dat.
1: Ja.
0: Ik weet in ieder geval wel dat ik nooit te laat moet komen, want dan brand jij mij helemaal af.
1: Ja.
0: Goed, fijn dat je erbij bent. Tot om 9:00 vanavond zijn wij bij Daniel Nice hier. En drop even jouw favoriete plaat in de Apple Galaxy 085.

0: zomaar even een plaat droppen.
1: Gewoon een dikke plaat. Gewoon dat je denkt van, wauw, dit is die tune.
0: Nou, ja, en wie weet drop je ook je eigen plaat. Want wij geven nou natuurlijk nog de kans om binnenkort bij ons live op de Galaxy Stage te
1: staan. Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Nou, wie weet daar zometeen meer over. En dat is gezellig. Moet er nog ergens muziek starten ook nog? Ja, de muziek.

0: Wauw.
1: Wauw.
0: No Walhalla hoorde hier bij Nieuws Radio. Ja. Het is vandaag 1 oktober, zoals je weet. Er gebeuren veel nieuwe dingen vandaag. Namelijk, Nederland speelt vanavond tegen Griekenland.
1: Ja.
0: Wat is de status? Wat denken we erover?
1: 2-1.
0: 2-1 Nederland?
1: 3-1.
0: 3-1.
1: Ja?
0: Nou, Jean-Paul van Hek is geblesseerd, hè? Die is er niet bij. Ja, ik denk dat Max Meerling weer lekker in de spitsie staat. Want Robbie is er ook denk ik niet bij.
1: Nee?
0: Het is wel een beetje een soort uitvalteam in Nederland op dit moment.
1: 3-1 wordt 2-1.
0: Ja, maar onderschat onze Max Meerling niet.
1: Wat denk jij dan? Hoeveel wordt het?
0: Nou, ik schat op een 4-0'tje.
1: 4-0'tje?
0: 4-0'tje.
1: Nou, jij mag geen total zetten, man.
0: Hoezo? Nou, we gaan lachen zo meteen. Als de uitslag inderdaad 4-0 is, dan krijg je van jou een tientje.
1: Nou, dat zullen we nog wel zien.
0: Hey, 1 oktober betekent ook de start van Stoptober. Veel mensen die zijn ook gestopt met het roken. Het begin, En ik moet ook zeggen, ik ben zelf er ook mee bezig. In plaats van dat ik 12 pakjes per dag rook er nu nog maar 1. Nee, ik ben wel bezig om te minderen, dus dat is top.
1: Nice.
0: Maar jij, ben jij ook al gestopt?
1: Ik ben het zeker niet gestopt. Ik wist niet eens dat het bestond was. Dus vandaag
0: Stoptober. Ik vind eigenlijk dat je nu je pakje moet pakken.
1: Nee, ik ga hem niet weggooien. Dat gaan we niet doen.
0: En gooi hem in de prullenbak.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Als hij pas leeg is, dan dat. Ja, deal? Nee, ik ga niet stoppen met mijn oude. Nee, man. Ik heb het nodig.
0: Maar jij...
1: Met een effect, ik ga er nu eentje pakken zelfs.
0: Nee, jij doet dan niet... dit is trouwens helemaal geen...
1: Geen promotie.
0: Geen promotie, maar... Ik vind het wel heftig, man, dat je nu er eentje pakt.
1: Hoezo? Wil je ook eentje?
0: Nee, dankjewel, maar we zitten er gewoon aan.
1: Ja, het is Stoptober. Kijk eens, dit is op jou, jongen.
0: En het is vandaag ook een rare dag, want... kijk, ik ben onwijs goed in tikkies betalen. Ik vind dat altijd, ik ben ook een ster daarin. Hè? Dus als ik met iemand eet, dan trap ik er meteen een tikkie uit. En dan vind ik het ook heel vervelend als iemand niet betaalt.
1: Oh, jij bent zo eentje.
0: Ja, ik trap hem er meteen uit.
1: Ja.
0: Ik krijg hier dus net, 2 minuten voordat de show begint, krijg ik van mijn kapster, hele lieve vrouw, kapster Karin, krijg ik een tweede reminder al.
1: Tweede reminder.
0: Voor mijn tikkie.
1: Bro, een tweede reminder dat je een tikkie niet betaalt.
0: Nee, gewoon een tweede reminder dat ik de eerste tikkie dus al niet
1: heb
0: betaald.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus heb je dat echt niet betaald?
0: Ja, ik heb het gewoon over het hoofd gezien, man. Ben jij trouwens handig in tickets betalen? Ja, ik niet. 085-029-2222. Lijn zijn open.
1: Ja, maar weet je wat ik vind eigenlijk?
0: Ja?
1: Ik vind dat je nu die fucking kapper moet bellen, man.
0: Nee!
1: Want dat kan niet, bro. Je moet hem nu... Eigenlijk moet je hem bellen. Weet je waarom?
0: Gewoon lijn?
1: Ja.
0: Nee, bro, dat kan niet.
1: Dat kan je niet maken, man. 2 aanmalingen, dat kan niet, bro. Want jij zegt, jij bent Pietje precies. Iemand moet jouw tikkie wel gelijk overmaken, maar jij wilt dat zelf niet doen.
0: Ja, maar...
1: Dat kan niet, hoor.
0: Ja, maar dan ga ik
1: vind dat je die kapper moet bellen, anders pak ik jouw telefoon even af, joh.
0: Ja?
1: Ja, dat gaan we doen. Ga hem echt bellen.
0: Ja, dat moet dan wel.
1: Ja, dat moet dan wel.
0: Ik ben er ook wel excuus waar. Nou, eens even kijken
1: of... Ik moest net ook mijn excuus aanbieden. Dat ga jij het ook even doen.
0: Het is wel een soort excuusshow op deze manier.
1: Ja, maar ik vind het wel laat hoor. 2 aanmalingen, man.
0: Ja, ik ben gewoon vergeten, grap. Ja, het spijt me.
1: Ja, wanneer je zelf moet betalen, dan is iedereen het vergeten.
0: Hallo?
1: Ja, even geduld, neef.
2: De bestemming is niet beschikbaar.
0: Nee, dat ze neemt niet op. We gaan nog even 1 keer proberen.
1: Ja, die is vast boos op jou. Natuurlijk neemt ze niet op.
0: Hé, wij bellen natuurlijk anoniem.
1: Oh ja, dat zal het zijn.
0: Even kijken.
1: Man betaalt zijn kapper niet. What the fuck, man.
0: Nou ja, ik ben gewoon even... Ja, ze stuurt een tikkie, ja.
1: Nou.
0: Hallo? Lijkt wel alsof die overging,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Echt een beetje op mijn blaren zitten, merk ik.
1: Is je kapper überhaupt nog open zo laat?
0: Nee, het is gewoon een thuiskapser.
1: Ah.
0: Dat is ook notabene een vriendin van mij.
1: Ah, die gaat je haar volgende keer opfokken, denk ik.
0: Ik denk het ook, en ik ben zo goed geknipt. Nou, zo zie je, zo hoor je maar, alles is live, hè?
1: Ja, maar we gaan het wel doen, hè?
0: Wat?
1: Oh, kort, ik dacht dat ik wat hoorde.
0: Nee.
1: Dat gaat wel
0: heel lang. Nee.
1: Nou, je komt eruit, jongen.
0: Nou, misschien dat we haar zo meteen
3: nog afbellen. Breukelen.
0: Ja, nee, ik kan de oproep niet beantwoorden. Goed, ik ga er even appen dat ze even de telefoon.

pes mine fur Otto. O lătreac pe mic moto, o ved me pur smoco. Teodoro de ma opo. Eu aud forum opnemen, geen boot. Gekke kaliber, ik zeg lil bro, hou die P goed. Ga die kankerdings fixen, gap, geen smoes. En nu gaan er koppen rollen, net als Verus.

hei, ai tot din mână plasărit. Jij wil mee, maar jij hebt die de kaart niet. De kille kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, te ama brada, you ma pima. Umik isi, te wees doi na blakka bima. Hollow points, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen, en ik praat niet.

0: Jordan Joey AK met Straat van Hormuz hier bij Nieuws Radio. Op Galaxy AI's. Jij ging vaak wel met het OV.
1: Ja, nog steeds.
0: En nog steeds, hè?
1: Ja.
0: En er is daar wat mee aan de hand. Moet je eens horen.
2: Zwart rijden en rotzooi trappen in de trein wordt vanaf 1 oktober best wel lastig. Want BOA's krijgen dan officieel toegang tot het rijbewijzenregister. En dat is best een gamechanger. Want mensen die de boel lopen te verpesten, moeten dan officieel hun persoonlijke gegevens laten zien. Vanaf 1 oktober dus.
1: Wat? We hebben het gegeven.
0: Ja, dus zwart rijden, dat gaat er zo meteen niet meer. Dus weet je wat, ze normaal gesproken moesten BOA's dus echt wachten tot de politie om iemand staande te houden.
1: Ja.
0: Maar ja, nu krijgen ze dus toegang tot alle registers, waaronder dus ook waar foto's te zien zijn van jou.
1: Ja, maar als ik het niet opgeef, dan hebben ze dat toch niet?
0: Wat zeg je?
1: Als ik het niet geef, hebben ze dat gewoon.
0: Nee, ja, nee, dat klopt. Maar je bent wel verplicht om iemand van de buitensporen opname... Nee? Zo. Wat is nou ook weer? Zo, BOA. Buitensporen... Nou zeg!
1: Gaat dat lekker in die bovenkant?
0: Nou, maar nou zeg!
1: In ieder geval waar het op neerkomt is als ik zwart rijd.
0: Buitengewoon opsporingsambtenaar! Hé, daar hebben we hem dan! Jongen.
1: Dan kan je gewoon tips geven voor je kan zwart rijden hoor.
0: Wat zei je?
1: Als je een verhaal gooit als je zwart rijdt, dan moet je zeggen... Nee, serieus!
0: Nee, maar dat kan dus vanaf 1 oktober niet meer, want ze kunnen gewoon strenger beboeten.
1: Ja.
0: Dus je kan ook niet meer zwart rijden.
1: Ja, plan B is gewoon wegrennen toch?
0: Ja, maar dat is voor alles een plan B.
1: En ken je die toilet in de trein? Die is altijd ook een hotspot om zwart te gaan, man.
0: Ja, maar die stinkt altijd zo erg.
1: Ja, het is de een of de ander. Of je gaat betalen of je zit in het toilet.
0: Oh, wat smerig, hoor.
1: Ik heb dat nog nooit gedaan. Zwart gereden.
0: Ik heb wel één keer, ik moet wel zeggen, deze stoere boy met zijn bril op en zijn lange haren. Die heeft wel ooit eens een keertje zwart gereden.
1: Ja.
0: En kut dat ik het vond. Want ja, je bent gewoon continu in spanning.
1: Ja, dat is wel zo. Ik kan niet
0: je kan niet even chillen en wat dat soort dingetjes.
1: Elke geluid die je hoort, ben je gelijk alert van...
0: Niet normaal, niet normaal zeg. Wat is jouw ervaring met zwart rijden? Laat even weten via de app van Galaxy 085-029-2222 of bel even in. Maar ik moet zeggen, kijk, ik ben niet zo bad boy als jij, hè?
1: Ik kan je meenemen op les. Op stap met ijs.
0: Op stap met ijs.
1: Ja, ja, ja.
0: Zwart rijden, rijden zonder rijbewijs.
1: Ja, heb ik ook inmiddels gedaan met jou, hè?
0: Jij hebt met mij nog niet gereden, hoor.
1: Helemaal wel. Gaan we nog liegen?
0: Heb jij?
1: Ik heb toch die stuur even van jou even.
0: Oh ja, maar ja.
1: Is dat geen rijden?
0: Nee, stuur van zaal is even niet rijden. Ik was gewoon, ik moest gewoon even snel wat pakken en ik zeg, Ijs, hou even mijn stuur vast. Ja, het is eigenlijk echt zo onverantwoordelijk.
1: Dat telt als rijden, vind ik.
0: Ja, oké, nou goed. Maar goed, wat vind je daar nou van? Dat er strenger gecontroleerd wordt in het openbaar vervoer. En ga je dan nog zwart rijden? Laat me het weten via de Apple Galaxy 085-029-4x2. En wie weet heb jij een heel mooi excuus of een hele goede tip. niet aan mij,
1: maar
3: this banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. These are the

0: with the Jungle Man hier bij Nieuws Radio op Galaxy. Ja, Ice.
1: Ja.
0: Jij vertelde mij dat jij Jan Dino Asperaat goed kende?
2: Ja, Asperaat is goed.
0: Oh ja?
2: Hij was mijn leidinggever, maar die man is zo druk dat ik hem bijna nooit zag.
0: Oké, okay, maar dat betekent ook niet dat hij slechte baas is.
2: Nee, hij is een topbaas, man.
0: Lekker, want, ja. Maar hij komt wel een beetje vreemd in nieuws. Want er is wat gebeurd. Ja. Want Jamie Vaas, die ken je wel, de ex van de Lil Kleine, die haalt kaart uit naar Jan Dino na zijn optreden omstreden takelwagengrap in zijn tv-show De Hoppie Snelle Show.
2: De Hoppie Snelle Show.
0: Ja, Jan Dino ligt dus om de vuur omdat hij daar in dat programma een mollig meisje belachelijk maakte. En Jamie vindt die grap echt niet kunnen en roept hem op om stil te staan bij de impact op die meiden en het E-probleem en eerder uiten ook Tooske. Raag als al stevige kritiek op die uitspraken van zijn typetje Deska, maar de ophef rond een cabaretier en zijn tv-werk wordt met de dag wel groter.
2: Ja, ik vind het gewoon belachelijk, man, dat deze cancelcultuur zo irritant wordt, bro, dat je niks meer kan zeggen, bro. Heb je die ding niet op tv gezien toevallig?
0: Welke?
2: Zo'n datingprogramma en dan moet je blind date of zo.
0: Nee.
2: Dat is gewoon man. Een witte man.
0: Ja.
2: En een donkere vrouw.
0: Ja.
2: En die witte man zegt gewoon, ja, ik val niet op getinte dames. En de hele ophef op TikTok van, ja, dat kan je toch niet zeggen. Waarom zou je dat niet kunnen zeggen? Als zij daar niet op valt, dan valt hij daar niet op, toch?
0: Daarin moet ik je wel gelijk geven.
2: Het is gewoon zo, toch?
0: Ja.
2: Jij hebt een voorkeur, ik heb een voorkeur, hij heeft een voorkeur. Als hij valt op wit, dan valt hij op wit.
0: Maar het is natuurlijk wel een beetje hoe je het uitspreekt. En kijk, die Jan Dino is natuurlijk een grappenmakershow. Ja. Maar zijn die grappen dan nu nog van deze tijd? Ja, weet je, en daar vallen mensen over.
2: Ik kan niks meer zeggen. Idols is ook niet meer van deze tijd.
0: Nee.
2: En niks meer. Wat nog meer? Ik mag gewoon niks meer zeggen tegenwoordig.
0: Nee,
2: ik ben ook aangevallen over die Femke Louise tragedie.
0: Ja, want wat is daar gebeurd dan?
2: Je
0: kan niet meer thuis slapen en
2: nee,
0: zo.
2: Bro,
0: je zit ondergedoken.
2: Ja, precies. Ga je maar de rust. Bro, ik zeg gewoon dat ik Femke Louise niet hard vind. Ik vind is een mening. Ik vind dat zij gewoon een autotune koningin is. En ik heb niet gezegd dat zij geen talent heeft. Ze heeft geen talent in muziek, maar ze heeft wel talent in afwas lijf uitverkopen. Dat kan ik haar niet nadoen.
0: Nee, maar dat is het verschil. Kijk, mensen, kijk, ik zei ook tegen jou van, joh, Ice, het is gewoon vet voor de legacy wat zij heeft gedaan 10 jaar lang, Famke Louise. Het is trouwens Famke, geen Femke.
2: Het is we gaan weer beginnen.
0: Ja, we gaan weer beginnen. Maar goed, weet je, het is gewoon een legacy.
2: Ja.
0: Kijk, dat het misschien niet jouw smaak is, die muziek, maar kijk, het allerergste is dat je nu wel ondergedoken zit.
2: Ik ga weer terugkomen, het is geen muziek te noemen, bro. Het is gewoon een marketingstunt van Busy nogmaals, bro. Als jullie me willen aanvallen, jij die luistert, val me aan. Ik kan alles krijgen, maar jij kan het ook krijgen.
0: Maar dus jij zegt eigenlijk van, joh, hey, ik kan op dit moment gewoon niet meer mijn mening geven. Ik vind dat vervelend.
2: Nou, ik ga het zeker geven. Je weet hoe ik ben.
0: Nee,
2: maar in
0: dat
2: het algemeen globaal kan het niet tegenwoordig meer, man. Nee.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee, dat is wel, ja. Nou goed, maar wat vind je dan van Jamie Vaas die dan zegt tegen Jandino van, ja, weet je, die grap over de takelwagen, dat die meiden er
2: nou,
0: niet zijn.
2: Nou, wat ik ervan vind, zij moet Fox een paar botox ingeven, niet op Jandino, man.
0: Wat zeg je nog één keer?
2: Zij moet een paar botox ingeven focussen, niet op Jandino, man. Ze heeft andere stress die ze moet, even serieus.
0: Maar zij neemt het eigenlijk op voor die dames. Ze zeggen, ja, die dames kunnen zichzelf niet verweren, ik neem het van me op.
2: Ja, maar zij heeft alleen maar, bro, nogmaals, haar hele gezicht zit onder Phyllis en zo. Zij is ook een voorbeeldfunctie. In de zin van...
0: Maar hoezo is dit geen voorbeeld dan? Hoezo is zij nu geen voorbeeldfunctie dan?
2: Het is een voorbeeldfunctie, maar ik vind als je een voorbeeldfunctie is, moet je ook jezelf als vrouw gewoon goed representeren. Zij is helemaal nep.
0: En hoezo doet ze dat niet dan?
2: Alles nep is en mensen zien toch op TikTok een beeld van een vrouw.
0: Maar tegenwoordig is elke, weet je, iedereen heeft toch wel zijn plastische ingreep. Als man zijn kan dat toch ook?
2: Als man zijn dat ook. Ja, maar mijn punt is gewoon, bro, leven laat leven, man. Jan Dino is een comedian, bro.
0: Jij zegt dus leven laat leven en that's it.
2: Ja, simpel.
0: Ik vind wel dat je voor elkaar op mag komen in deze bizarre tijd. Iedereen heeft een mening over elkaar en als je dat niet, vind ik wel dat je voor elkaar mag opkomen. Meen ik
2: ja,
0: echt?
2: Ja, ligt eraan.
0: Dit is Ira Star met Tornado. Laat me weten wat jij ervan vindt. Je

0: nek voel hijgen. Ik voel hem echt zo in mijn nek hijgen.
1: Ja, vind je dat spannend, jongen?
0: Ja, ik ben het serieus. Hallo, hallo? Ja, zeg maar wat hoor. Hallo?
2: Hallo?
0: Ja, je komt alvast...
3: Ben ik op de radio?
0: Ja, je komt alvast de ontslagronde doen of zo?
1: Ja, voor jou, ja. Niet voor mij. Ik doe niet mee. ABC,
2: ik kan het wel. Dan kan ik toch wel even regelen voor je.
0: Ah, gezellig. Nou ja, dan laten we eerst...
2: Nog... goed in slecht nieuws gesprekken.
0: Oké, okay, dus laten we eerst beginnen met opslag en daarna optieven, zeg maar. Ik moet wel met een goede vaststellingsovereenkomst eruit, of niet?
2: Ja.
0: Hey, goed.
2: Man met niks, je haat met niks.
0: Nee, oké. Okay. Lege handen kom je aan, dus dat is lekker. Hey, ja, we vertelden zojuist dat Jandino aspiraat onder vuur ligt door Jamie.

0: zegt, ja boys, ik zit eigenlijk wel bij Daniel. Je mag toch gewoon zeggen dat je een grap kwetsend vindt. Dat is toch niet meteen iemand cancelen. En dan mag die grap maken en anderen mogen daar vervolgens wel iets van vinden. Ja, dat vind ik dus ook. Eens even kijken.
1: Nou, wat vindt Mr. Bas Bieder van eigenlijk?
2: Nee, ik vind dat ook wel een beetje. Want weet je, ik snap de ophef, hè. Want ja. Bodyshaming, dat kan echt niet meer anno 2026.
0: Nee, toch?
2: Maar waar was iedereen toen, weet je, typetje Judeska in één keer naar voren kwam? Want, weet je, vrouwen van kleur zien er niet zo uit als Judeska, maar...
1: Ja, maar dat mag eigenlijk ook niet meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, eigenlijk ook niet meer.
1: Dat bedoel ik. Wat mag dan wel?
2: Nou ja, ik vind wel, je moet wel ongeveer de scheidingslijn weten tussen wat satire en humor is en weet je wat mensen...
0: Ja, maar dan mag je, dus Ice zegt eigenlijk, dan mag je er helemaal niks meer zeggen.
2: Ja, maar juist wel.
1: Ja, maar zo voelt het. Ik mag niks meer zeggen tegen...
0: Nee, maar Ice is bang dat die snel gecanceld wordt.
1: Ja, maar Bas, luister even. Ik geef Femke Louise, ik zei gewoon dat ik haar geen goede artiest vond. Ik word helemaal gebashed op internet. Van waarom zeg je dat het kan niet? Dat is toch niet eerlijk?
2: Ja, maar iemand, weet je, jij wordt sowieso gebashed.
1: Ja, dat moet
0: ja, maar oh, dat is natuurlijk niet het antwoord voor ons allemaal. En ik krijg ook een appje binnen van Bilal die zegt... Nou, boys, ik ben sowieso team Ice. Ik ben zelf dik. En als iemand daar een goede grap over maakt, kan ik daar wel op lachen, hoor. Nou. En niet iedereen hoeft namens mij beledigd te zijn.
1: Maar Bilal heeft tenminste zelf spot.
2: Ja, ja, kijk, ja. Ik bedoel maar. Weet je, ik ben ook niet mager. Ik zou het fijn vinden als hier een takelwagen staat en met hem naar beneden takelt.
0: Ach.
2: Nee, maar weet je, de lijn tussen satire en humor en wat iemand echt meent, dat moeten mensen wel gewoon op een gegeven moment doorhebben. Wat satire is. Weet je, ja.
0: Dus jij zegt dus eigenlijk dat Jamie Vaas het eigenlijk doet om het zit gewoon omdat ze aan het zeiken is.
2: Gewoon om likes te krijgen. Ja,
1: dat
2: is natuurlijk wel een beetje een dingetje wat altijd op internet natuurlijk gaat.
0: Goed, waar natuurlijk ook veel commotie over was over deze artiest, Jordy Money.
1: Oh, ja.
0: Je hoort hem hier met Rare Guy, hier bij Galaxy. En ja, we zijn... Wat is er, Bart?
1: Ik zeg niks.
2: Ik heb het beeldmateriaal.
0: Ja, dat is lekker. Nou goed, je hoort hem nu. Rare Guy, hier, op Galaxy. Ça va bien?

0: Samen met Dior, Nooit Goed, hier op Galaxy. Ja, ondertussen was jij eventjes nog de live aan het afsluiten.
1: Ja, ik heb het afgesloten.
0: Ja, grappig hè, dat er dan toch wel...

0: van de vorige uitzending gebeurde.
1: Nou.
0: We hadden het namelijk over dat vrouwengeweld, dat is toegenomen of dat mensen dat oké vinden. Dat vond jij allemaal... Dat vond je niet kunnen, net als ik. Ik vond het ook niet kunnen. Nog steeds vind ik het niet kunnen. Blijf van onze vrouwen af. Ja. Man is gewoon eenmaal sterker, fysiek sterker dan de vrouw. Maar toen werd er ook later in dat onderzoek gezegd dat mannen het ook erg vinden dat hun vrouw meer verdient dan de man. En waarop jij heel stellig zei van, ja, grap, dat snap ik wel.
1: Ja.
0: En waar ik eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds met vraagtekens zit.
1: Maar dat is een stukje krenterigheid in jou.
0: Dat ik denk van, waarom vind je het erg dat jouw vrouw meer verdient dan jij later?
1: Omdat ik een man ben en jij ook.
0: Ja, maar dat snap ik. En ik heb er echt flink over na zitten denken. En de lijnen staan trouwens geopend. Hè. Denk je bij jezelf, hey, ik wil me mengen in deze discussie. Bel in, live, 085-029-2222. Weet je, laat het weten welke kans je staat. Want kijk, uiteindelijk... Nee, maar kijk, stel je voor. Zij heeft echt een... Stel je voor, jij... Beyoncé komt naar je toe. Mm. Die zegt van, joh, Ice... Gouden tand, mooie krulletjes. Ik loef het, ik wil met jou daten.
1: Ja.
0: Dan ga je dus uit in principe zeggen van ja, nee, dat gaan we dus niet doen. Want
1: ja, maar dat is Beyoncé.
0: Jij verdient meer dan ik.
1: Ja, maar dat is Beyoncé.
0: Ja, maar daar
1: bro.
0: Heb je het wel.
1: Ja, maar
0: over.
1: Dat is Beyoncé. Je kan niet, je kan niet een woman next door vergelijken met Beyoncé, bro. Dat kan je helemaal niet doen. Kom even met een beter voorbeeld. Zeg gewoon Anne Fleur van Pietje Laan 144. Dat is
0: nee, maar,
1: beter.
0: Goed, je droomvrouw, als ze dus niet bekend
1: ja,
0: of rijk was.
1: Ja, dat is moeilijk. Dat kan
0: Tyla.
1: Ira Star.
0: Of Ira Star, ja, dat is ook een droomvrouw van jou. Stel je voor, ze was niet bekend. En je sprak eraan in de supermarkt. En je gaat een beetje daten met elkaar. En uiteindelijk zegt ze, ja, ik ben executive van een advocatenkantoor.
1: Ja, maar dat is een ander... Kijk, ja...
0: Dus
1: kijk,
0: hier, het zo dus is, lul is het, je al voor
1: nee,
0: mij.
1: Nee, kom correct. Als het zo is, is het zo, bro. Maar als ik het voor het zeggen heb, van tevoren, en ik weet het niet... Dan is mijn standaard, ik wil meer verdienen dan mijn vrouw. Als het eenmaal zo is.
0: Nou,
1: helemaal,
0: kijk, inderdaad, het is een gezonde... Het is wel iets gezonds dat je zegt, ik wil meer verdienen. Maar het moet gewoon niet een draaipunt zijn van jouw relatie... Hoe je dat gaat doen, ja of nee. Vind ik echt.
1: Ja, maar jij kan dus gewoon comfortabel liggen weten dat jouw vrouw gewoon 10 keer meer dan jij verdient.
0: Dat is toch hartstikke fijn. Uiteindelijk heb je een gezamenlijke rekening.
1: Je bent een man, Sagmi. Je bent een man, bro. Je bent een man.
0: Dus, maar dat heeft toch niks met mijn mannelijkheid te maken?
1: Natuurlijk, want je mannelijkheid gaat weg, bro. Wil je ook gelijk een
0: serieus? Ja, ik hoop dan dat ik gewoon lekker gauw pinpassie krijg. En elke dinsdag, donderdag en vrijdag sushi kan halen.
1: Ja, moet je ook masseren gelijk en al die dingetjes.
0: Nee, ik masseer haar wel, weet je. Ik doe wel de was.
1: Oh ja, natuurlijk. Is dat je paycheck vanwege dat zij meer verdient dan jij?
0: Nee, ja. Zo kom jij het wel open laten komen. Alsof je dan meteen een soort hondje bent. Het is toch gewoon fijn dat je gewoon samen met z'n tweetjes gewoon lekker veel kan verdienen.
1: Nee, mijn vrouw en mijn kinderen moeten gewoon kunnen genieten van mijn geld, bro. En haar geld is haar geld.
0: Oh, dus jullie zullen nooit een gezamenlijke rekening starten?
1: Jawel, maar dat is van mijn geld. Zij heeft een aparte rekening met haar eigen doekje. Die mag een splashje op, weet ik veel.
0: Wat is dit toch weer?
1: En mijn geld is haar geld, bro. Zo hoort het te zijn in het leven, man.
0: Mijn vrouw, jouw vrouw.
1: Mag jouw vrouw?
0: Ja, ik vind wel een soort mag jouw vrouw.
1: Moeten we niet iemand eventjes nog een keer meenemen naar de studio?
0: Wat?
1: Die man van mag jouw vrouw?
0: Natuurlijk, ik ben benieuwd wat hij hierop te zeggen heeft.
1: Ja, ik denk dat hij mij gelijk heeft.
0: Ik denk het niet. Wat vind jij ervan? Mag jouw vrouw?
1: Meer verdienen dan jij?
0: Mag jouw vrouw meer verdienen dan jij? Of vind je dat ongemakkelijk? Net zoals Ice, laat me het weten via de Apple Galaxy. Ik vind het nogal een ouderwetse gedachte. Waarvan ik denk, ja jongens, waar gaat dit over?
1: Ja.
0: Echt, dat meen ik serieus. Bro. Als een vrouw wil werken met haar passie en ze verdient daar veel geld van. En ze houdt er echt van en ze vindt het echt leuk. Alsjeblieft, ga. Doe je ding. Maak veel lol.
1: De simpele stalking.
0: Verdien veel geld. En geef me aan het eind van de maand wel een Birkin tas. Check out the music. Next. More hip-hop, R&B, afro and dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio. Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio. This is Galaxy. It's 8 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanval en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Onderzoeker Gert Oostindi heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning Willem-Alexander gaf daar eind 2022 opdracht voor. Morgen worden de resultaten gepresenteerd. Oostindi zegt dat de koning het onderzoek bewust onafhankelijk heeft laten uitvoeren zonder tussentijdse bemoeienis. Bijna alle Europese asielministers willen extra maatregelen om grip te krijgen op migratie. Aanleiding zijn onder meer de grote groepen migranten die deze zomer de Spaanse exclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Europese Commissie werkt aan noodmaatregelen en wil Frontex meer bevoegdheden geven. Onder meer het tijdelijk beperken van asielaanvragen bij een massale toestroom wordt besproken. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn er een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
4: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here!
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
8: We are
9: hey.
8: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
8: Let's go. And now.

0: You!
1: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
2: Oh, yo hoor! Tot om 9 uur vanavond zijn wij bij Icy ook hier.
3: Yeah.
2: Ja!
3: Woo, woo, woo, woo.
2: Ja, en we zitten in de voorbereiding van de Nederlands helftal zometeen. Goh, wat is dat spannend.
3: En het wordt 2-1.
2: Ja, het wordt sowieso 4-0. Dit is Dams, What You Need, hier op Galaxy.
1: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

0: Laila met Buddy Go hoorde hier bij Galaxy.
1: Hey, maar dan. Moet ik nu even.
0: Tweede uur is begonnen.
1: Ja, maar wacht even.
0: 9 over 8.
1: We gaan het even parkeren, bro.
0: Ontzettend gezellig.
1: Nuffel, wacht even. Ik heb wat te zeggen. Jij moet je excuus nog even aanbieden. Kunnen we niet even.
0: Dat was toch vorige uur?
1: Ja, maakt niet uit. Je bent nog steeds met mij. Je moet je excuus aanbieden, bro. Ik vind het niet kunnen. Ik vind het niet kunnen dat je nog steeds geen sorry hebt gezegd, man.
0: Maar voor wat?
1: Bel die kapper nu op, bro.
0: Maar oké, okay,
1: omdat
0: maar,
1: jij 2 aanmalingen hebt gehad.
0: Nou, je hebt niet okay, maar voordat je net intuned. Ik ben naar de kapper geweest.
1: Ja.
0: Ja, ja. En ik heb gewoon niet haar tikkie betaald. Nog niet.
1: Nog
0: en
1: niet.
0: Ik kreeg zojuist een appje binnen van, yo, kan je nog betalen? Ja, dat is, vind ik echt het kutste,
1: ja,
0: wat
1: dus
0: er is.
1: Ik vind dat jij oprecht je excuus moet aanbieden, want ik vind dat niet kunnen.
0: Ja?
1: Ik vind dat niet kunnen, bro. Met jij tikkie gedroeg. Bro, ik kom niet eens op mijn woorden. Bel gewoon die kapper op en laat me met rust. En sorry zeggen.
0: Ja, Ice. Ja, Ice.
1: Dacht ik al. Yes!
0: Nou, we gaan nog een keertje proberen.
1: We gaan nu Daniel als de kapper bellen.

0: Met Karin.
1: Oh god. Hi Karin.
0: Hey Daniel.
1: Hi, met Daniel inderdaad.
0: Hoe weet je? Hi.
1: Karin.
0: Ja.
1: Ik.
2: Ja, je kan het. Ga verder. Ga verder.
1: Ik moet sorry zeggen.
0: Ik moet
1: sorry zeggen omdat ik je ticket niet heb betaald.
0: Ja, dat is goed. Kom je het ook live doen met bloemen of niet?
1: Nou zeg, ik bel je live op Landelijke Radio. Vind je dat niet helemaal genoeg? Ik ga hier helemaal door het slijk. Voor jou, door jou. Nou, eigenlijk is mijn eigen schuld.
0: Ik wou zeggen, dit is je eigen keuze geweest, hè?
2: En mevrouw de Kapper, wat moet Daniel volgende keer beter doen?
0: Nou, gewoon niet zo geoot zijn.
2: Precies,
0: en
2: Daniel.
0: En gewoon netjes alles afhandelen.
1: Maar Karin, ik betaal altijd op tijd.
0: Wat zeg jij, sorry?
1: Ik betaal altijd op tijd.
2: Is dat zo?
0: Nee, je betaalt altijd, maar niet altijd op tijd.
1: Ja, maar dit is toch... Ik heb nog nooit twee reminders gehad.
0: Nee, dat is wel waar. Meestal blijft het bij één, inderdaad.
1: Maar ben je nu niet echt hartstikke boos om mij?
0: Nee, want ik ken je ook al wat langer dan vandaag. Ik weet hoe chaotisch en druk je bent.
1: Maar Karin, kijk, dit is het. Kijk, weet je, ik moet eigenlijk altijd het goede voorbeeld geven. Ik heb trouwens nu betaald live, dus dan weet je dat.
0: Oh, fantastisch.
1: Je kan weer op vakantie. je kan weer even naar de toppers.
2: Nou, dat is de dure kapper.
1: Je kan weer een hele coole rondje geven. Het was een duur setje natuurlijk afgelopen week. Het is vorige week al natuurlijk.
0: Ja, dat is vandaag een week geleden, ja.
1: Oh. Maar wat vind je er dan van? Kijk, losstaan dat ik een lul ben, hè, in deze. Maar wat vind je er dan van dat mensen in het algemeen tikkies langzaam betalen? Wat is dit?
0: Ja, ik heb daar een mening over. Omdat ik zelf altijd direct betaal. Omdat ik anders bang ben dat ik ze ga vergeten ook, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, aan de andere kant een tikkie. Kijk, de Albert Heijn werkt specifiek niet met tikkies. Omdat ze gewoon willen, jij kan het halen en je moet ervoor betalen. Ja.
1: Maar ben ik de enige van wie je nog geld krijgt? Of is er nog iemand?

0: Nou, er was inderdaad nog iemand. Die had ik ook een reminder gestuurd. En die was een reminder. En die had hem ook gelijk betaald.
1: Maar
0: ja.
1: Karin, om Daniel af te straffen. Ik vind eigenlijk moet je gewoon een verhoging erop leggen bij elke reminder, of niet?
0: Daar hebben we het voor mijn vorige keer al over gehad.
2: Ik zat bij jou in een stoel en ik zal geen naam noemen, maar Evie.
0: Ja.
2: Ja, die zou jou nog. Die was een maand te laat.
0: Nee, dat was geen maand.
2: Hoe ver was het te laat?
0: Nee, dat was ook. Dat was denk ik een beetje 1 of 2 weken. Ik weet niet.
2: Maar heeft zij al betaald?
0: Ja, zij heeft zeker betaald. Ja.
2: Is er iemand waarvan jij nog geld krijgt of die we ook even live kunnen bellen? Want ja, ik ga door het slide. Maar van wie krijg jij nog geld?
0: Nou, op dit moment niemand. Had ik vorig jaar gevraagd, toen had ik een hele mooie naam voor je gehad. Op
2: dit moment niemand. Ja. Nee, want wij zijn het soort van het terughaalgeldbedrijf.
1: Wij
2: trekken iedereen over de bal.
1: Dan lossen we
0: luister, maar dan weet ik nog wel. Nee.
2: Ja, zeg maar. Ja, je mag het gewoon anoniem zeggen. Je hoeft niet de naam te vertellen. Maar wat is er aan de hand, Karin?
0: Nou, ik wou zeggen, die meneer die mij heeft aangereden.
2: Oh ja.
0: Of eigenlijk zijn verzekering, hè? Ja.
2: Ja, ze is aangereden. Maar
1: waarom maak ik knokkels alvast op?
2: Goed. Maar voor de rest is iedereen betaald, anders bellen we diegene even op.
0: Ja, nee, op dit moment hoef je er geen hulp te bieden in deze.
1: Maar is het geld van Daniel binnengekomen of niet?
0: Sorry?
1: Is het geld van Daniel inmiddels binnengekomen of niet?
0: Ik ga nu gelijk kijken.
1: Want anders heeft hij met mij te maken. Dit doen we niet, dat tolereren wij niet.
0: Nee, het is binnen.
1: Ja?
0: Binnen.
2: Nou, absoluut. Karin, het spijt me heel erg.
0: Ja, het is je vergeven, jongen.
2: Oké. Maar ik wens jou wel een hele fijne avond dan.
1: En ik ook.
0: Insgelijks, mannen.
2: En volgende keer een biertje doen, zeg maar. Dan mag je me nog een keer een tikje sturen.
0: Oh ja, dat is ook goed. Of ik stuur je gewoon vooraf een tikkie, dat kan ook.
2: Dat kan ook allemaal. Karin, een hele fijne avond.
0: Fijne avond.
2: En luister, Galaxy Salon, hè? Hoi, hoi.
0: Doei.
2: Nou, heb je nog geld van iemand die je van iemand moet krijgen? Laat het weten.

0: Ik heb geen tijd en...
1: Geen tijd. Wat voor belachelijke onzin is dat nou weer?
0: Maar jij vertelde net ook wat eigenlijk.
1: Ja, over tikkers gesproken, bro. Ik ben sommige mensen helemaal zat, hè, Neef. Helemaal zat.
0: Ja?
1: Bro, ik ga je uitleggen, bro. Sommige mensen op Snapchat gaan mij berichten van... Joh, IJs, Vaka. Ik zie je gaat lekker, maar je gaat dik. Of ze beginnen met... Yo, alles goed en dan weet ik al hoe laat het is. Dat zijn altijd dezelfde mensen. Gaan ze me bericht sturen met... Yo, bro, hoe gaat het? Is het wel goed met jou? Ja, goed. En dan komt de volgende vraag. Boom, tikkie. Kan je er twee barkje openmaken? Want ik heb dit tot ik moet betalen, dat betalen. En dan zeg ik, is goed.
0: Maar ik krijg terug.
1: Ja, wat?
0: Jij maakt zomaar €200 over naar iemand.
1: Ik heb mijn les geleerd, ik doe dat niet meer. Maar... Ik heb wel eens gehad dat ik hem moest overmaken. En dan zegt diegene, ik krijg het morgen terug. Want ik moet het nu hebben. En dan de volgende dag, onbereikbaar. Ik kan ze gewoon niet meer vinden. Gewoon hij is iets spelen.
0: Maar er is dus nog iemand die, waarvan jij dus geld nog krijgt?
1: Zal ik even mijn telefoontje kijken of ik nog toevallig iemand heb?
0: Kijk.
1: Ik nu even live
0: kijken. Gaan we die gewoon even bellen.
1: Ja. Weet je, en anders gaat het anders oplossen.
0: Wat zeg je?
1: Anders gaan we het op een andere manier oplossen.
0: Kijk, €200 is wel €200, weet je wel. Heb jij nog iets?
1: Nou, die twee barkie, die heb ik toevallig wel teruggekregen. Maar ik moest al een maandje wachten pas van 2 dagen.
0: Maar dus is er nog iemand waarvan jij nog geld krijgt?
1: Ja, ik ben gestopt ermee, man. Ik leeg hier gat. Ik zeg, ik heb een les geleerd.
0: Oh, nu opeens niet meer.
1: Wacht, even, bro. Laat me even praten. Kijk, ik heb een tip, hè. Een tip is gewoon doen alsof je skeer bent. Ik zeg altijd, oh, fuck top, man, ouwe. Maar ik heb ook geen geld.
0: Heb je toch ook niet? Je kan toch ook niet naar school en zo?
1: Gaan we zo doen?
0: Nee, maar ja.
1: Ik ga gewoon niet van school betalen. Dat is een andere tory, man. Maar ik ben niet skeer of zo. Tegenluier.
0: Zie je de kut ook, hè?
1: Wie is skeer?
0: Ontzettend.
1: Ja, maar hij is niks aan. Ik kan het niet betalen, zie ik.
0: Nee.
1: Twee aanmalingen verder.
0: Ja, ja, dat klopt.
1: Een keer rond.
0: Ja. Maar is er nog iemand waarvan je geld krijgt?
1: Wie, ik?
0: Ja.
1: Nee, ik ben gestopt met dat dan. Ik ben geen bank.
0: Goed. Krijg jij nog geld van iemand en jullie wilt diegene even voor de bus gooien en wij moeten het even voor je ophalen. Laat me het weten via de app van Galaxy 085. Wat zeg je?
1: Daar gaan ze wel betalen.
0: Ja?
1: Denk ik wel.
0: Dan denk ik het ook. 085 029 2222. De lijnen staan nu geopend op dit moment. Dus je kan inbellen, maar je kan ons ook op datzelfde nummer een WhatsAppje sturen. 085 029 2222. En we doen het tot een bedrag van €100, want anders wordt het wel... We gaan niet geld
1: dan
0: van een ton...
1: Dan moeten we een
0: stap
1: ondernemen.
0: Ja, er komt iemand langs. Ja, je krijgt nog een tonnetje van iemand. Ja, dat gaan we niet doen. Dat wordt een beetje te gortig.
1: Nou, dan wil ik wel een percentage.
0: Incassobureau, Noesbaum & Ice. Hier op Galaxy. Dit is Gilly.

0: Galaxy. Ja, en dan nu echt iets heel bijzonders. Iets wat Ice niet weet.
1: Oh ja?
0: En dat is namelijk dat ik de playlist van vandaag opgestuurd heb gekregen.
1: Is dat goed of slecht?
0: En kijk, weet je, je moet je voorstellen, kijk, het radiostation en de DJ's maken dan de playlist. En dat draaien we dan hier op Galaxy. Want we willen natuurlijk wel dat jij geniet van de beste muziek. En daar staan we voor, daar staan we achter. En we vinden de artiesten die we draaien super vet. En Ice, daarom ook heb ik de plaat meegenomen. De plaat heet Niemand.
1: Niemand?
0: Ja.
1: Niemand wie, wat?
0: Niemand. Samen met Busy. GPIG. GPIG, ja, ik noem hem altijd GPIG, maar ja, maar
1: hey, bro, ik ga een compilatie film maken.
0: Nou, ik noem hem altijd GPIG, nou, ja, sorry. Daar gaat het niet om. Ho, blijf hier. En natuurlijk als derde artiest, zou ik ook al verkeerd uitspreken volgens jou, Famke Louise.
1: Famke, bro.

0: Wauw.
1: Missy, Famke Louise en GP uit G. Ja, ik weet het ook.
2: Nou, dankjewel voor deze orenbeschadiging.
1: Hé, hey, maar wat vonden we ervan? Jij bent natuurlijk groot Famke Louise-ster.
2: Hij maakt me nat nat, net tsunami op OnlyFans, niet in mijn Naki. Maar dit, bro.
1: Kijk mijn account, ik laat je 100k zien.
2: Ik ben niet meer arm, amputatie. Hij mag in mij komen, immigratie. Nou, wat een talent, hè.
1: Stas, stes, als een bank, liquidatie.
2: Laat mij haar niet los, arrestatie. Nou, bro. What the fuck, man, ouwe.
1: Nee, dat zijn wel bangers.
2: Dit is jouw favoriete artiest, toch, Famke Louise? Eerlijk? Oh nee, Famke is het, hè?
1: Famke. Veel plezier bij de Avonds Live. Ja,
2: ik sla over. Ik doe niet meer mee.
1: Met deze song denk je, ja, ik moet wel. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: op Galaxy Radio. Nou, dat rijmt lekker, hè? Avondshow Radio. Hey, de app stroomt echt overvol met lieve berichtjes.
1: Oh, wat lekker zeg.
0: Krijg ik een berichtje van Damiano. Die zegt, boys, ik ben echt niet meer alleen op zo'n donderdagavond. Ik zit lekker met jullie te viben.
1: Oh, wat lief.
0: Ja, lekker, hè?
1: Ik krijg het helemaal warm van.
0: Ja, een app binnen van Sophia die zegt, ach, wat heeft die Ice eigenlijk een aandoenlijke glimlach. Is hij nog vrijgezel?
1: Nou, altijd welkom, Sophia. Hoe oud ben je?
0: Als ik op haar profiel kijk, zie ik dat ze 72 is of zo?
1: Oh, van de oude paard moet je leren toch of zo?
0: Goed, je luistert hier en er is, er is bijzonder nieuws over, we kennen hem allemaal, Diddy.
1: Oh shit, Mr. Baby Oli.
0: Want kan je eventjes in het kort vertellen, Ice, wat is er met Diddy aan de hand?
1: Ja, Diddy was niet vies van Baby Oli. Dat gebruikte hij vaak om zijn vriendin Cassie mee in te smeren. Die had ook freak offs parties en daardoor is hij veroordeeld tot bijna een levenslange celstraf.
0: Ja, en nu meldt de media dat, dat het eigenlijk best wel lekker gaat met hem in die gevangenis.
1: Ja,
0: want volgens 4 voormalige medegevangenen geeft hij maandelijks duizenden dollars uit aan extra privileges.
1: Ja?
0: Ja, hij zou onder andere betalen om. Hij zou anderen te betalen om te koken, schoon te maken.
1: What the fuck?
0: Zijn bed op te maken, zijn was te doen en een massages te geven.
1: Dus Mr. Diddy leeft eigenlijk gewoon in een hotel, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, en op zijn menu zouden dan pizza's staan, kip curry en pandadas. Ja, en ook zou hij de 56-jarige een illegale telefoon gebruiken voor social media en intieme foto's.
1: Ook dat nog. Dus de rechtbank komt op te passen.
0: Oh, want daarnaast zou Diddy een aangepaste tablet hebben waarop hij films en Netflix documentaires over zichzelf bekijkt. Hey,
1: is hij echt zo'n narcist?
0: Eigen pijperij. En in het weekend zou hij alcohol drinken, waaronder een Hennessy cognacje. En ook zou hij het antidepressivum Remeron van medegevangenen hebben gekocht.
1: Oh, dat is niet zo'n goed teken. Dat betekent dat hij niet zo mentaal in orde is.
0: Ja, maar dan denk je, joh, die man zit achter slot en grendel. Nou, zo slot en grendel is dat nou
1: ja, niet. Maar hij was wel een groot in de scene, hè, Diddy. Hij heeft al veel gedaan, hoor. Bad Boy Records, zijn eigen label, heel veel artiesten getekend. Ik snap al waar het gaat vandaan komt, zeg maar.
0: Maar dat maakt hij dus nu hoffelijk gebruik van.
1: Ja, zou jij dat niet doen, hè?
0: Nou,
1: of moet hij wegrotten in zijn eigen cel, zeg maar. Met geld dat de Tubbers bank heeft.
0: Nou, dat geld gaat hij natuurlijk nooit meer aanraken.
1: Dat gaat een keertje op.
0: Hoe duur is het eigenlijk in de Nederlandse gevangenissen?
1: Hoe duur?
0: Nou, hoeveel betaal je voor radio te luisteren?
1: Oh,
0: voor televisie, boodschappen per week?
1: Nee, ik kan misschien een maatje opbellen, vragen hoe het daarin zit. Maar ik denk niet dat ik hem. Nou, dat kan trouwens niet. Je kan niet aan de gevangenis bellen. Dat is balen, man.
0: Maar zit je nou binnen en heb je bij jezelf. Ik heb nog een aantal minuten en ik wil ook een plaatje doorgeven. Dan zetten wij nu, op dit moment, de lijn open. De lijnen zijn geopend, alsof je naar The Voice of Holland zit te kijken.
1: Volkomen anoniem.
0: Volkomen anoniem.
1: Je hoeft geen naam te bossen, we willen alleen een beetje informatie.
0: Ja, gewoon even, hoe is het daar qua prijzen? En hoe ga je er dan mee om?
1: En
0: daar,
1: waar moeten ze naartoe, bellen of appen?
0: Nou, ik zal het eventjes rustig even vertellen zonder muziekje. Loop eventjes naar een pen en papier. Of loop even naar je telefoon, als je die op cel hebt, weet je. Oké, ik hoor je struikelen. Oké, ja, jij hebt hem, hè? Ja, goed zo. 085-029-2222.
1: Nogmaals, we komen anoniem. We gaan je naam niet lekken, we gaan niet lekker waar je vast zit. Het komt allemaal goed. Dus we hebben al vaker mensen opgebeld.
0: Vanuit binnen ook,
1: ja. Ja, zeker.
0: Altijd gezellig.
1: Dus ik verwacht een belletje zometeen binnen nu in een.
0: Tuurlijk.
1: Ja. Nou, ik zit naar de telefoon te kijken nu.
0: Ja, ik ook.
1: Hey, dat gaat over.
0: Ja hoor,
1: hey.
0: Dat
1: ging wel heel snel, man, deze keer.
0: Eens even kijken, Galaxy, goedenavond.
2: Yo.
0: Met wie spreken wij?
2: Hallo.
0: Ja,
1: met wie hebben wij het genoegen?
2: We hebben met DJ het genoegen.
0: Hallo, goedenavond. Hey, jij zit op dit moment binnen?
2: Ja, toch.
0: Hoe is het daar binnen? Vertel eens.
2: Nou, waar ik ben is het chillen, snap je? We doen ons ding, we zitten goed. En je vroeg wat de prijzen zijn. Radio kan je huren, tv kan je huren.
0: Oh ja?
2: Alles is duur.
0: En waar, want jij hebt dus dan de radio gehuurd, anders had je dit niet kunnen horen.
2: Ja, toch.
0: Even een, hoeveel betaal je daarvoor?
2: Wat is dat? 2-3 euro of zo?
1: Zo goedkoop, 2-3 euro voor een radio.
2: Dat is te doen, dat is te doen.
1: Maar
0: is dat dan per week of per maand?
2: Zo, volgens mij gaat het per week gaat het eraf.
0: Zo.
1: En even een vraag voor mezelf eigenlijk, neef. Je bereik is best wel goed daar binnen, man. Hoe kan dat eigenlijk? Is het je eigen telly of... Je bereik is best wel goed daar binnen eigenlijk, man. Hoe kan dat?
2: Het is gewoon, wat ga ik je zeggen? Je kan een uurtje per dag, waar ik ben, kan je een uurtje per dag bellen.
1: Ja.
2: En dat is het andere bias, dan kan je de hele dag bellen. elke bias is anders. Ah. Prijzen zijn ook anders. Hier kan je bijvoorbeeld 100 euro per week kan je boodschappen doen. Andere bias 2,50.
0: En hoeveel betaal je dan voor een beetje boodschappen? Wat is dat?
2: Dat kan je zelf invullen. 100 euro doe je gewoon bestellen. Doe je wat je wilt. En dat is gewoon wat je te besteden hebt. Doe je gewoon elke week. En sommigen doen 50, sommigen 60. Dat is het limiet.
1: En okay. nog eentje bro. Galaxy wordt wel vaak geluisterd daar binnen volgens mij. Klopt dat?
2: Zo, en hoe?
1: Ja, en wat is de reden? Ik vroeg me eigenlijk altijd af, wat is de affinatie met Galaxy en mensen die vastzitten?
2: Nou, hier komen een beetje die bangers ook. Dan heb je ook Amerikaanse tunes. Als je naar Phonix luistert en zo, is altijd dezelfde dingen. Geen nieuwe dingen, veel Stingy Boys, bla bla Boys. Op die Galaxy hoor je nog een beetje variaties.
0: Maar kijk, weet je, wij zijn ook wel veel aan het kletsen. Dat moet dan ook wel een beetje gezellig zijn,
2: dat
0: toch?
2: Dat mag. Bijvoorbeeld morgen komt volgens mij Goudje met nog een paar boys.
1: De planning al.
2: Kom op, die ding staat ready. Kom on.
1: Ik ben blij van zo'n checken. Daniel en Aas moet je ook blijven checken. Elke dinsdag en donderdag.
2: Elke dinsdag en donderdag. Zeeles.
0: Hey, wat staat, zeg maar, als je dus nu, wat heb je in een koelkastje daar binnen of zo?
2: Ja, toch.
0: Vertel eens even, doe hem eens even open. Vertel eens even wat je allemaal ziet.
2: Oké, ga jullie meenemen, ja?
1: Je hebt sowieso die yum-yum noedels, of niet?
2: Nee. Hier eten we goed. Ik heb mijn vlees van morgen al eruit gehad. Die is in de vriezer mooi netjes. Die gaat morgen gemaakt worden. Ik heb mijn croissant deeg. Daar ga ik cinnamon roll mee maken. Ik heb mijn mosterd. Kan ik mijn sausjes mee maken? Franse mosterd. Ik heb mijn sausen, chili saus. Zo'n gedroogde tomaten. Ik heb mijn kip saté. Ik heb mijn plakken kaas voor die kaasballen. Snap je? Ik ben binnenkort jarig. Bless op naar mezelf. Ik heb mijn Sansa mayo. Kom maar, was dit toch goed, man? Nee joh. Het is niet altijd wat het lijkt. Heb je soms mensen zeggen, is het echt zo een hotel dit, dat is het echt.
0: Maar zullen we gewoon even nog een testje doen, want ik heb nog een extra lijntje over. Ja, weet je, kijk, jij mag voor mij nog even blijven hangen. Als iemand nu ook even wil inbellen.
2: Nee, zeg, geef het nummer nog een keer, want soms mensen, je weet toch, hebben een nummer misschien gemist.
0: Zal ik hem even één keer zeggen en dat jij hem ook daarna zegt, dan hebben we het allebei twee keer en dan, wie weet, komt er nog even iemand extra's erbij gezellig kletsen.
2: Wie weet, ik laat het aan jou over, die oproep.
0: 085, dan wacht even de pen en papier erbij, even.
2: Iemand pen en papier pakken. Ja. We moeten gelijk naar die telefoon.
1: Gelijk, nu gewoon, Speedy Gonzales gewoon.
0: 085, 029. 2222. Ja, zo moeilijk is het nou ook niet. 085-029-2222.
1: Bellen.
2: Ik heb niet veel minuten. Kunnen jullie niet even voor me draaien?
0: Tuurlijk kan ik eentje voor je draaien. Wat wil je hebben, jongen?
2: Speel voor mijn Lil Durk, FT Future, Spin the Block.
1: Wacht, ik ga hem opschaven. Wacht, voor Lil Durk en dan, ja.
2: FT Future, Spin the Block.
1: Spin the Block.
0: Oké, Ice gaat.
1: Ik ga het helemaal regelen, broski. Komt
0: voor jou. Dan sluiten we daarmee de show af.
2: Ik draaien. Ik wacht tot die tune komt.
1: Lospang, we gaan het regelen.
0: Natuurlijk komt het voor jou.
2: Rustig. Ik ga er door. Ik heb weinig minuten over.
0: Succes. En bel voor dinsdag weer even in, goed?
1: En dan free jou, man.
2: Dinsdag.
0: Kwart over acht bel je even in. Kwart over acht.
2: Is goed. Ik ga hem opschrijven.
0: Oké. Gezellig. Hoi. Nou, de lijn is weer open. Willen mensen erin komen, dan is het natuurlijk hartstikke gezellig. Maar
1: hoor
0: je wat hij allemaal had?
1: Ja, bro, hij leeft beter dan mijn koekjes. Als je mijn koekjes ziet, bro.
0: Kaas, mayo.
1: In mijn koekjes kan je dat niet vinden.
0: Drinken, het is ongekend, joh.
1: Hé, we moeten weer gebeld.
0: Ja, tuurlijk.
1: Oh, uit de Jari.
0: Galaxy, goedenavond. Eens even kijken, hallo.
1: Oh, deze zit echt vast.
0: Hallo?
3: Yo!
0: Ja, met wie hebben wij het genoegen?
3: Ja, jullie spreken met OV.
0: Met?
3: OV.
1: OV.
0: Oké, wacht, je moet eventjes de radio in jezelf uitzetten. Want anders horen we je niet goed.
3: Oké.
1: Gewoon een hele bedje dubbel.
0: Oké.
1: Dood lachen.
0: Hallo, ben je er nog?
3: Ja.
0: Wacht, ik weet dat je via de radio luistert. Bel ons even terug. Want we hebben een slechte lijn.
1: Even opnieuw.
0: Bel ons even opnieuw.
3: Oké.
1: Hey. Bro, Daan, deze zit wel echt locked up.
0: Ja, die zit echt, die heeft geen eens bereikt, die zit ergens in de kelder.
1: Ik zit ergens te vissen. En hij is wel een soldaat dat hij heeft gebeld, toch?
0: Tuurlijk, hallo, de lijnen staan geopend. Als iemand eventjes gewoon, weet je wat we doen? Gewoon, we gaan gewoon tot 9 uur gewoon even lekker bellen.
1: Iedereen die
0: binnen zit, ja, die mag gewoon even...
1: Jullie verdienen ook een asshole en een shout.
0: Nee, een plaatje, we gaan alles even... Oh, kijk,
1: we gaan even kijken of hij het weer is.
0: Ja, Galaxy, goedenavond.
3: Hoi.
1: Shit.
0: Ik weet niet wat met zijn telefoon...
3: Kunnen jullie me verstaan?
1: Ja, nu wel, perfect.
0: Hoe is het?
3: Ja, rustig met jullie.
0: Ja, lekker. Ja, met wie hebben wij het genoegen?
3: Met Ovi, man, Ovi.
1: Free Ovi.
3: Free P ook, ik hoorde je daar.
0: Oh, jullie kunnen via deze keer met elkaar praten natuurlijk eigenlijk.
3: Hartstikke, hè, toch?
0: Hey, vertel eens, doe jij een koelkast open? Wat zit er allemaal in?
3: Wat zit er allemaal in? Mag even kijken. Mag ik even mijn luidspreker gooien?
0: Ja, maar die van jou is wel een beetje kapot, hoor. Maar we doen het beste.
3: Ja. Even kijken.
0: Nou.
3: Oh. Ja.
1: Spinazie, ja.
3: Pizza? Avocado.
1: Oh, avocado?
0: Komkommer hoorde ik volgens mij.
3: Komkommer.
0: Oh, ja.
1: Jij leeft ook culinair.
0: Als jij nu weer even van de luidspreker af doet en de radio zachter zet, dan kunnen we even een beetje kletsen met elkaar.
3: Oké.
0: Want ik moet dat toch even vragen aan je, want OV, even een serieuze vraagje. Kijk, je bent anoniem, hè? We weten niet wie je bent of wat je doet. Maar ik ben wel benieuwd, hoe lang moet je nog?
3: Ik zit nog in onderzoek, zeg maar, dus ik weet niet eens hoe lang ik nog moet.
0: Oké. En, maar hoe lang zit je al in onderzoek?
3: Ja, nu zit ik ongeveer 5 maanden in onderzoek.
0: Oké,
1: dus en Neville, dat... heb je je les geleerd, denk je? Of denk je van, ja, dat hoort bij die lifestyle, zeg maar?
3: Ja, ik zeg je eerlijk, ik ben onschuldig, man.
1: Oh, hey.
3: Ik ben onschuldig, je weet toch? Ze proberen een paar dingen in mijn schoenen te schrijven die niet kloppen, dus ik wacht het gewoon af.
0: Hey, maar ook aan jou de vraag, je luistert Galaxy zo op cel, is het bij jou ook bekend, of luistert iedereen, of wat is dit?
3: Wat zeg je nou?
0: Jij luistert Galaxy ook binnen. Luistert iedereen Galaxy bij jou? Of hoe is het daar?
3: Ja, Galaxy is op dit moment beter dan voor niks, hè.
1: Dat kunnen we niet zeggen. Ja,
0: dat is toch zijn mening, kan wel.
1: Ja.
3: Toch?
0: Ja. Nou goed, wat we hebben zit een lijstje te maken, hè? Want welke plaat kunnen we voor jou erop
1: gooien? Ga ik hem even opschuiven.
3: Welke plaat?
0: Ja, wat je wil horen.
3: Wat ik wil horen, top tier.
1: Top 4?
3: No ref. Top tier 03.
0: Top tier.
1: Oh, top tier.
3: Top tier 03, no ref.
0: Top tier
1: 03,
0: no res.
1: No res.
3: No ref.
0: No res is N-O-R-E-S?
3: Nee. N-O-R-E-C.
0: Oh, no ref.
3: Juist. Yes.
0: Oh,
1: We gaan het regelen, broski.
0: We gaan het regelen voor je, man. En ik zou zeggen, ook tegen jou, bel volgende week dinsdag weer om... we hebben 7:15 met jouw collega afgesproken.
1: Collega.
3: Ja.
0: Dus als jij gewoon even weer om 8:55 belt, dan kunnen we gewoon nog even kletsen.
3: Is goed. Dinsdag, hè?
1: Ja. En hou je hoofd omhoog, hè, broski. Komt allemaal goed.
3: Sowieso. Rug recht, hoofd omhoog.
1: Zeker in ieder geval. 100.
3: Lobby.
0: Oké, rustig aan, man.
3: Yo.
2: Hoi.
0: Weet je wat we doen? We doen er nog eentje.
1: Nog eentje? Oké, kom op.
0: Eentje.
1: Als jij in de Jari zit, bel nu eventjes op. We hebben al 2 mensen gehad.
0: En dan hebben we 3 nummers en daarmee kunnen we precies
1: toch.
0: De tijd
1: we
0: voor...
1: We maken het een boze avond, je weet toch. 085-029, 4x2.
0: Ja, goed zo. Dan zeg het nog even 1 keer met rust, want jij kan dat heel goed.
1: 085-029-2x2. Ja, waarom pak ik het nou weer op, jongen? Even serieus. Nogmaals. 085-029-2222.
0: Ja. Ondertussen ga ik eventjes kijken welke plaat we als eerste...
1: Gooi even een plaat. Hoeft niet eens weer.
0: Nee, joh. Nummer 3. Onze bellen zijn actief. Goedenavond.
3: Hey. Goedenavond.
0: Ja, met wie spreken wij?
3: Met Gwerry.
0: Hey,
1: goedenavond.
0: Hoe is het met je?
3: Rustig, maar met jullie?
1: Ja, stabiel.
0: Dan is de vraag, druk jij je ijskast eens even open en vertel eens even wat erin zit.
3: Wat zeg je?
0: Trek jij je koelkast eens open? Vertel eens even wat voor eten je allemaal in huis hebt.
3: Oké, bro, ik ga even kijken. Ik heb hier een roti plaat.
1: Een roti plaat?
3: Een roti plaat. Ik heb hier, je weet toch, een beetje groente, komkommer, tomaat, prei, dit, dat, magere kwark,
2: Wow. Boterkaas.
0: Nou, dus oké, lekker. Dus je bent jezelf aardig aan het verwennen. Op een goede manier.
2: Normaal.
1: Dus jij legt ook gewoon stabiel daar binnen in, Jari. Wat laat.
2: Sowieso.
0: Hey, dan nog inderdaad ook nog de volgende vraag die de ook aan jou gesteld moet worden. Nee, ja, de Galaxy, dat geloof ik wel, want die belt natuurlijk
1: Nee, ik wil het weten. Okay. We zijn toch gewoon aan de
0: lijn. Snel maar dan.
1: Ja, wordt Galaxy daar vaak bij jou binnen geluisterd ook en waarom?
2: Ja, alleen maar.
1: Ja, hoezo?
2: Alleen maar iedereen. Iedereen is erop.
1: Ja, maar hoezo, neef? Hoezo?
2: Is beter dan van niks, toch?
0: Nou, bedankt voor deze zelfbevlekking. Dankjewel in ieder geval. Ik word helemaal ongemakkelijk.
1: Hey, we gaan jou even een cadeautje geven, Daniel. Aan jou de eer.
0: Ja, ik ga je even één plaat... kijk, wil je of KM Blijf Rustig?
2: Ja.
0: Of wil je Kevin Gates met No One?
2: Doe maar Kevin Gates.
1: Kevin Gates, goeie keus.
0: Goeie keus, gaan we niet draaien voor je man.
2: Ja toch.
0: En dan zou ik tegen jou zeggen, bel volgende week weer even gezellig in, hè. Dinsdag zijn we er weer.
1: Hoe laat?
2: Zo, ik moet nog eens een SO doen, weet toch?
1: Kom maar. Je verdient het.
2: Hey, SO naar die man die daar boven van mijn biertje daar rechts, die daar aan het luisteren is. SO naar Yves, die weet zelf, toen. SO naar iedereen die tijd zit.
1: En dikke SO naar jou, broeder.
2: Sowieso, SO naar jullie
0: soldaat. Sowieso wel, rustig aan. Hey, fijne avond dan.
2: Hetzelfde, rustig.
1: Rustig aan, nif.
2: Rustig.
0: Je luistert in de Galaxy, dit is

0: sorry, we moeten eventjes wat doen. Dit mag eigenlijk niet, is een radioregel. Je mag niet een tune afblazen, zeg maar. Maar ik en Daniel moeten dit doen.
1: Ja, we moeten die plaatjes opdraaien.
0: Ja, dus deze is voor diegene die binnen zat, dit man.
1: Spin the Block, Lil Durk en Future hier. Yeah.

0: volgende keer doen we het echt niet meer zo. Volgende keer gaan we gewoon de laatste half uur gewoon...
1: Het was gewoon te gezellig, man.
0: Ja, het was te gezellig. Maar ja, we hebben nog één plaat beloofd.
1: Ja, man.
0: En dat is NoRef Top Tier 03 hier op Galaxy. En bel volgende week natuurlijk even in, hè?
1: Kwart voor acht.
0: Kwart over acht.
1: Ja,
0: half negen, acht. Kwart voor negen. Bel in.
1: I see.
0: NoRef. En ons hoor je volgende week donderdag weer. Dinsdag trouwens.
1: Ja, fijne avond.
0: Fijne avond.

0: is Galaxy. It's 9 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in winkels en de webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam.

0: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
0: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
2: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
3: Everybody.
1: Now live on Galaxy Radio. For show. Bangers, Aurea Caz, and Angie Hill.
3: We in here.
1: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets. Made by the community and hosted by For Show. Bangers, Aurea Caz, and Angie Hill. This is We In Here.
3: That's right. You know how we get down when we get down. Welcome back. We in here. Angie Hill in the building. Aurea Caz in the building. And mijn naam is For Show Bangers. Welkom. Het is 9 uur donderdagavond. Je weet wat we dan doen. You know how we get down, when we get down, and when we get down. We turn up.
4: Yes.
3: We in here hier op Galaxy Radio. We hebben de tofste dingen natuurlijk. We hebben een damn homie. We hebben een why you mad. In het tweede uur hebben we een gast. Daniel Kolf.
4: Ja.
3: De hoofdrolspeler van Sugar. Hebben we hier te gast. Dus we hebben een aantal vraagjes voor hem. En natuurlijk heb jij een classic.
5: Zeker.
3: En de eerste the street.
5: Yes sir.
3: En jij hebt een unpopular opinion,
4: ja,
3: denk ik.
4: Ja, zeker. En ik zou het vandaag ook weer heel leuk vinden als er iemand belt die boos zit. Boos is. Niet zit, maar boos is.
3: Ja, misschien zit hij boos. Kan toch ook.
4: Ja, dat kan ook, ja.
3: Maar inderdaad, maar bel inderdaad. Als je boos bent, willen we heel graag weten why you
4: mad. En je mag gewoon anoniem blijven, hè? Maar kom met vuur.
3: Nou, je mag ook gewoon je naam zeggen. Alles mag.
4: Ja, alles mag.
3: Als je boos bent, wees boos. Je weet toch? Maar goed, laten we muziek draaien.
5: En nou, wacht, waar kunnen ze ons bereiken?
3: Oh, shit.
4: Oh, 085-029-2222. Ik herhaal 085-029-2222. Je luistert naar Galaxy Radio. We in here.
3: We in here!
6: Wat zeg je, man?

0: and what of a hell this week was. Or was it not?
1: Welcome back, baby. We in here. Angel in the building, Orion Cash in the building, for sure. Bangers in the building. That's been ik. And it was a hell of a week. Angie, ik kijk eens naar jou. Ja. Wat voor week heb jij gehad?
2: Ik heb een fantastische week gehad. Ik heb afgelopen zaterdag mijn glitterparty gevierd, natuurlijk. Mijn verjaardagsfeestje, dat was, vond ik
1: je
2: zelf
1: bent al een maand jarig of zo,
2: ja. Ik zeg het al 5 afleveringen achter elkaar. Maar goed, het is leuk.
1: Het is geweldig. Het was gezellig.
2: Ja. Hoe was jouw week?
3: Ik heb jouw feestje moeten missen, because a nigga fell asleep, my bad.
2: Oké, okay.
1: Hij wilde gewoon niet komen.
3: No, nee, dat zeker niet hoor. Ik had er zeker willen zijn. Afgelopen dinsdag, man, is mijn nicht getrouwd.
2: Dus
3: ik had een dope trouwerij, nice party in Den... Wat is het? Nee, Rotterdam, Salmhuis. Dus was very, very nice.
2: Was er ook een dresscode?
3: Everything was black. Dus
2: oh, nice.
3: I had to be suited up. Je had de reden om je eindelijk weer even, je weet toch, op in top gek te dressen.
2: Ik wil die foto's zien.
3: Sowieso. Check mijn Instagram.
1: Waarom wil jij die foto's zo graag zien?
2: Nou, het is toch fantastisch. Als iemand zich aankleedt voor een feest.
3: Ja, toch.
2: Ik wil weten, did he understood the assignment?
3: Zeker.
1: Hij is niet naar je feest gekomen.
2: Nee, maar dat maakt niet uit.
3: Sia is all
2: in
3: love.
2: Spirit, hij was daar.
3: Besef, volgens mij heb ik er om 4 uur een bericht gestuurd. Van, want ik moest ook gewoon werken.
2: Ja.
3: Ik ga van, sorry, jee toch.
2: En op mijn verjaardag heeft hij om 6 uur een spraakmemo ingestuurd. Nee, hij is on point.
3: Ja, man.
1: Hij is on point?
2: Ja.
1: Oké, is goed.
3: Ja. Hoe was jouw week?
1: Ik heb een fijne week gehad, maar ik ga weer. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Los van jouw feestje. Want ik was er wel.
3: Gezellig. Ik zag de foto's.
2: Ik weet het ook niet.
1: Normaal gesproken ben jij mijn geheugen gesteund. Tenminste, de vorige keer.
2: Ja, maar ik...
1: Wat ik wel weet, wat ik echt tof vind.
2: Nou.
1: Mijn jongste dochter heeft een wendag gehad bij de crash.
3: Oh,
2: hoe was
3: nice.
2: Dat? Hoe was dat?
1: Nee, maar. And she loved it.
3: Belangrijk.
2: Moest je huilen?
1: Ik niet. Maar haar moeder wel.
2: Dat snap ik.
1: Haar moeder wel. Maar het was heel mooi. Het was echt heel mooi. Het is gek om je kind zeg maar, soort van achter te laten bij vreemden. Maar het voelde goed. En naar mijn gevoel heeft ze het goed gedaan. Dat hebben ze ook gezegd. Maar ik denk dus dat voor mij inderdaad misschien wel een hoogtepuntje was deze week.
3: Want die wendagen zijn belangrijk.
1: Ze wordt groot.
2: Ze is ook echt een flinke meid. Dus ik zie het al helemaal voor me.
1: Ja, toch,
2: ik wil de filmpjes ook zien. Heb je filmpjes?
1: Ik niet. Ik echt niet,
2: checken.
1: Maar ik ga het fixen. Ik ga het fixen. Jij gaat, ik zorg ervoor dat jij filmpjes ziet van die wendag. Wat voor muziek gaan we draaien, Oye?
3: We hebben onze special guest van vorige week, Delisa. Met Madison B with Clock That.
2: Je
3: weet het, hè? Zaterdag is die concert,
1: precies,
3: hè?
1: Precies, en ik vergeet het gewoon om te zeggen. Ja. We mogen 2 kaartjes weggeven.
2: Nu?
1: Tijdens de show. Of we kunnen het online doen of we kunnen het tijdens de show doen. Wat jullie willen.
2: Nee, tijdens de show. Je
3: bellen,
2: moet ons bellen.
3: Bellen is sneller.
1: Ja?
3: Bellen is sneller.
2: 085-029-2222. Ik herhaal 085-029-2222. Je luistert naar Galaxy Radio. We in here.
1: We in here!

0: Aurier, Kaz, dropping tracks that shape the culture of hip-hop.
1: Yeah, you know who put the city on.
2: Taking you back in time.
0: A trip on memory lane. The OGs of hip-hop.
3: Throw it back.
4: Throw it back.
5: Back in the day. Back in the day.
1: Back in the day.
0: At We In Here. On Galaxy Radio.
6: Yes, sir. And you're still tuned in with We In Here on Galaxy Radio. And it's time for these motherfucking classics. Afgelopen week ging er weer een oude tune viral.
7: Hotel not- Lobby?
6: Wat zeg je nou? No. Dus hij staat... vorige week had ik al twee Timbaland tunes. Mm-hmm. Deze track wilde ik vorige week al draaien, maar ik had toch een andere keuze. En toevallig omdat deze artiest nu nieuwe content had geschoten met een track van 2001, is die pokoe weer viral gegaan.
4: Ik ben benieuwd wat
6: je. En ik heb het over Mr. Bubba Sparks. Mm-hmm. Deze man kwam in 2001, kwam hij met een tune Ugly samen met Timbaland.
7: Pokoe hoor.
6: Als je de video niet had gezien, zou je gewoon denken van, hey, this is a black dude. Maar uiteindelijk was het gewoon een country ass white guy from the land. Weet je? En hij heeft recentelijk heeft hij dus gewoon een nieuwe...
7: Maar. Hij was wel uitgenodigd naar de barbecue.
6: Ja, zeker. Nee. Hey, don't get it twisted, man. Nog steeds.
7: Letterlijk.
6: Nog steeds, ja. Man. Maar dus afgelopen week heeft hij een nieuwe video gedropt waar hij gewoon aan het lopen was. En daar spit hij eigenlijk deze tune, Ugly. En dat ging weer viral voor die hele nieuwe generatie die keek van, hé, wie de fuck is dit?
7: Ja, maar ook voor ons was het een beetje gek. Want hij was heel erg groot.
6: Ja.
7: And he lost weight.
6: Ja, man.
7: Ik denk dus, het is heel bizar om te zien dat die guy van toen de tijd zo groot was en echt vol.
6: Ik zeg het je, man. En nu is die man gewoon afgetraind, man. Ja. So, with that being said.
7: Big respect.
6: Ja, man. Bubba Sparks, Ugly. Is We In Here? We zijn hier tot 11 uur. Make sure you stay fucking tuned in, man. Let's get it.

on top. That's what you bet, baby. Switch it one time.

0: no stopping me. Copy written, so don't copy me.
1: Come on, Bubba.
2: Aurier Cass keeping his ears to the streets.
3: We wildin' out the neighbor.
2: So we can bring you the hottest tunes for your eardrums.
3: We the voice of the street.
1: Yes, sir. En je already know, na de classics hebben we altijd nieuwe muziek. Van binnen en buitenland. En vandaag heb ik een heerlijke tune vanuit het buitenland van Earth Gang. Ik noem Earth Gang de... Ik vind hun de outcast van deze tijd. Hoe ik hun samen vind, je weet toch. Origineel gezien. Zijn ook van Atlanta.
4: Hoe is het? Dreamville, toch?
1: Nou, niet meer. Niet ze zijn meer. Independent. Ah, maar ze waren, okay. Ze waren met... Dus ze waren eerst independent, toen Dreamville. En nu doen ze weer hun eigen ding.
4: Oké. Okay.
1: Dus, but they're hard. Je weet toch?
4: Pause.
1: Earth Gang. Oh ja, pause. De pause discussie. maar Earth Gang heeft een nieuwe song. Cool Me Down. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar van binnenland heb ik een tune... Van een OG eigenlijk. En deze man is al lang bezig, Engelstalig. En ik heb het over J. Colin.
4: Wauw.
1: Ja man, J. Colin heeft een nieuwe project gedropt, Medjula. Even kijken.
4: Shout naar hem man.
1: Ik denk, was begin deze maand. Ik had hem niet meteen gecheckt. Van de week had ik hem geluisterd en hoe deze tape in elkaar zit is lovely. Die man is muzikaal. Songwriter, producer, jazzy, hip-hop, heerlijke vibes. En ja man, we have to share it.
4: Ik ben benieuwd.
1: Is J. Colin, What a World, is laatste track van zijn EP. Is zijn 7 songs EP. What a World, this is J. Colin. We in here. You already know who's playing it first. Let's fucking get it.

0: homie.
1: Damn homie.
0: Welcome back. Welcome back. But we in here and we zijn aangekomen bij Damn Homie.
1: Hey.
0: Hey.
1: Even een gezellige vibe tussendoor.
0: Gaat het, jongen?
2: Ja man, ik zat even te kijken, what the hell? Maar
0: we damn homie, ja, de damn homie van deze week gaat dus naar Aurea Cash voor die fout die hij net heeft gemaakt. Maar ik heb nog een ander ding gezien deze week. En dat was, of tenminste ik heb het niet gezien, want ik kijk die shit niet. En dat is niet eens om mensen te beledigen, maar ik zag een stuk voorbij komen van Love is Blind.
1: Ja.
0: Van een nieuw seizoen.
1: Waarbij mensen dus...
0: Van een Nederlandse variant.
1: Juist, waarbij mensen dus daten zonder iemand te zien. Mm-hmm. Dus een blind date.
0: En daar was het dus zeg maar het moment dat ze elkaar zouden gaan zien?
1: Nee. Ze zaten te praten. En op een gegeven moment vroeg die prachtige dame vroeg van... Hey, hoe heet je van je achternaam? En toen vertelde hij van, nou, ik ben D&D. En toen vroeg hij aan haar van, hoe heet jij? En toen zei zij van, dat ga ik niet zeggen. Want als ik wat vertel over mijn achternaam... verraadt dat eigenlijk een beetje hoe ik eruit zie.
0: Mm.
1: En dat is natuurlijk niet het idee van Love is Blind. Je moet natuurlijk niet weten wie je aan de andere kant van de pot heeft staan.
0: Hoe die persoon eruit ziet. Ja.
1: En toen zat hij dus te denken van, oh, dus jij bent dus waarschijnlijk iemand van kleur. En toen heeft hij dus een uitspraak gedaan van, toen zei ze van, ja, heb je daar een beetje problemen mee, iets in die trans? En toen zei hij van, ja, ik weet niet of ik per se een voorkeur heb voor iemand die volledig getint is.
0: Damn, homie. Oké, wacht even. Voordat we onze meningen delen, wil ik iets zeggen.
1: Heb ik het goed uitgelegd?
0: Zeker weten. Okay. Ik denk het wel. Ik heb het begrepen. Heb jij het begrepen?
2: Ja. Okay.
0: Broer, mag alsjeblieft de muziek uit? Want dit moet in stilte worden gezegd.
2: Ja, oké. Oh. Silencio.
0: Getinte vrouwen. En dan heb ik het vooral over zwarte vrouwen. Jullie zijn het allermooiste wat deze wereld te bieden heeft.
2: The Black Queens.
1: Dat is zo lief. En deze meid was ook...
0: Punt. Ja.
1: Muziek mag weer in. Oké, wat was zo prachtig. Wat is mijn mening? Ik vind gewoon, als jij meedoet aan Love is Blind, dan moet je openstaan voor alles.
0: Mm-hmm.
1: En als jij een voorkeur hebt, dan moet je dat selecteren op een datingsite.
2: Facts.
1: En niet meedoen aan Love is Blind.
2: Facts.
0: Oké. Dus als we puur kijken naar het programma, dan heb je gelijk. Toch?
2: Ja.
0: Van hey. Als je nou kijkt, je weet waaraan je meedoet, je weet niet wat je te zien krijgt, dus je voorkeur doet er eigenlijk niet toe.
2: Precies.
1: Dat is het concept.
2: Maar.
0: Ik ga advocaat van de duivel spelen.
1: Mm-mm.
0: Want oké, voor ik advocaat van de duivel speel, vinden we het dan al racistisch trouwens?
2: Kijk, ik heb het zelf niet gehoord, want ik heb het filmpje niet gezien. Ik had alleen maar de Fano Dries over horen zeggen.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Ik weet niet in wat voor context het is gezegd.
0: Hé, hey, jongens, ik ga de vraag gewoon nog een keer stellen, straight forward.
1: Wat vind jij?
0: Is het dan al racistisch?
2: I think it's a preference.
1: Ja, je sluit mensen dus uit. Dus,
2: Maar je kan een voorkeur hebben, toch?
0: Oké, advocaat van de duivel.
1: Nee, wat vind jij? Kom, zeg wat jij vindt.
0: Ik vind het idioot. Dat is wat ik vind. Want zoals ik net al zei, zwarte vrouwen zijn het mooiste wat op deze aarde te vinden is. Punt.
2: Facts.
0: Oké,
1: Einde bericht.
0: Maar ik ga advocaat van de duivel spelen. Want stel je nou voor dat je wel aan het daten bent en je voorkeur is dan alsnog niet getint.
2: Ja, maar dat had je niet mee moeten doen met dat programma.
0: Nee, ik heb het niet over het programma. Ah. Gewoon in het algemeen.
2: Ja.
0: Hé, je bent aan het daten, je bent wel op een datingsite of je komt er elkaar tegen en jouw mening is van, hé, ik val niet op getinte vrouwen. Is dat al racistisch?
1: Nou, een mooie vraag. Laten we dat vragen aan de... Laten we dat vragen aan de luisteraars. Want jij vindt zwarte vrouwen het mooiste wat er is. Which we are. Maar bijvoorbeeld zou je dan zeggen van, nou, ik val niet op blond.
0: Ja, het is
1: niet... ben je dan, als je dat zegt, ben je dan gelijk racistisch?
2: Want kijk, ik toch? Iedereen around me weet, I would never date a white girl. Maar, maakt mij dat een racist? I mean, my mama white. So, jee toch? Maakt mij dat een racist?
0: En dat is dus de vraag.
1: Ja, een mooi onderwerp.
0: Zullen we...
1: Zeg verkeerd, hè?
0: Nee,
1: mooi onderwerp.
0: Ja, maar mooie vraag was wel een goede, want ik moest gelijk denken aan die... Mag jouw vrouw? Maar kan je het nummer even opnoemen, zodat mensen kunnen bellen?
1: 085-029-2222. Ik herhaal 085-029-2222. Je luistert naar Galaxy Radio. We in here.
2: En nu is het moment dat ik hem wel erin mag gooien. Let's go.
1: Yes.
0: Yo.
1: Pause.

0: This is Galaxy Radio.
1: Wil je een miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
2: Een normaal leven, normaal leven.
1: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bando, kent geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit, heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kijken.

0: Look.
1: New feature music.
2: If it's new, it's right here, man.
0: Damn.
1: This is new feature music on Galaxy Radio.
3: Yes, sir. Welcome back. We in here. Eat up Galaxy Radio. Angie Hill. Audio Cast for show bangers. En er zit iemand aan tafel. De hoofdrolspeler van de nieuwe speelfilm die nu in de bioscopen is.
4: Succesvolle speelfilm.
3: Oh ja. Succesvolle speelfilm.
4: Succesvolle.
3: Ja? Ja? Is dit wat we gaan doen?
5: We zijn al begonnen.
3: Oké, okay, sorry. Sugar.
5: Laten we losgaan.
3: Daniel Kolf in de building.
6: Ja, man. Wap.
5: Nou, Galaxy Radio, thanks for having me, man. For show love.
3: Bedankt dat je wilde komen.
5: Ja, toch.
3: Dat je zeg maar tijd voor ons vrijmaakt. En dat, ja, toch, dat je dit soort dingen doet nog.
5: Bro,
3: aangezien
5: sowieso
3: je in de bioscopen komt en al op Netflix films hebt en shit.
5: Bro, we zijn brothers, man, bro.
3: Ja, dat is het nu, hè?
5: Snap je?
3: Maar net, oké.
5: Ja.
3: Is dit wat we gaan doen? Nogmaals, nog een keer de vraag.
5: Ja.
3: Is dit wat we gaan doen? Is dit de energie?
5: Bro, let's go dan.
3: RNS.
5: 100. Let's go.
3: Okay.
4: Ik weet niet wat er gebeurt, maar er gebeurt iets hier.
5: Nou, we zijn op de middelbare school, even.
3: Even. Hoe ervaar je het succes van de film? Of in ieder geval dat het zo zichtbaar is inmiddels?
5: Oh, ik ben echt trots, man.
3: Ja?
5: Ik ben echt heel trots en echt blij. Want ik wil allang dat dit soort films gemaakt worden. Op de juiste manier natuurlijk.
3: Mm-hmm.
5: En ik ben blij dat het zo succesvol is. Ik bedoel, we hebben binnen 2 weken 54% box office geslagen, snap je? Het gaat kwijt.
3: En ook al genomineerd voor een Gouden Kalf.
5: Ja, Amira, een regisseur, is genomineerd.
4: Wow.
5: En onze sound guy, de muziekcomponist, is ook genomineerd.
4: Nice.
5: Ja, en het is Amira's debuut, hè?
3: Ja, maar
5: speelfilm. En ze is scenarist. Dus ze heeft het geschreven.
3: Wat is dat? Oh, scenario schrijven.
5: Ja, ze heeft het geschreven en ze heeft het geregisseerd en ze heeft het gemonteerd. Dus
4: Amira. Geweldig.
3: Her flowers, please. Her flowers. Zij mag een keertje ook langskomen als ze het zou willen.
4: Nodig haar uit.
3: Is er nog iets over die film wat jij gek vindt? Of wat je nu ziet van... dat had ik liever niet gewild?
5: Nou, maar ik ben trots, man. Ik ben echt trots. Ik heb niks, want toen ik al bezig was samen met Delani, toch, die chemistry die we hadden, het spel, je voelt gewoon op set heel snel wanneer we met iets nice bezig zijn. En je voelt het ook aan de hele crew, snap je? Iedereen is gewoon gemotiveerd om te werken. En het was gewoon echt ook een leuke ervaring. Je wordt ook echt een familie. Dus het is, ik kan op niks terugkijken en denken, het is juist buiten mijn verwachtingen gegaan.
4: En hoeveel draaidagen heb jij gedraaid? Weet je dat nog?
5: Ja, volgens mij is de meeste zijn gemiddeld boven de 21 draaidagen. Ja.
3: Oké.
4: En ik heb echt nog veel meer vragen voor je. Kan ik ze stellen?
3: Straks.
6: We hebben nog genoeg muziek en we hebben genoeg vragen.
4: Dan kom ik zo bij je terug.
6: Dus, you already know. Still we in here. Stay tuned. Let's get it.
3: Let's get it in.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optieketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in de winkels en webshop. Anders verkocht het tot nu toe beperkte aantallen van. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio. We are.
11: Hey.
10: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
14: Everybody!
10: Now live on Galaxy Radio. For show. Bangers, Aurier Cass, and Angie Hill.
14: We in here!

0: Everybody's got an opinion, but Angie's got the one you're probably not ready for. No filter, no safe takes, no sugarcoating, no following the crowd. It's Angie's unpopular opinion. Agree, disagree, but just don't stay quiet.
1: Ja, daar ben ik weer met mijn unpopular opinion. En deze is niet echt milieuvriendelijk, maar iemand moet het zeggen.
2: Oh,
3: let's go.
1: Ik vind dat plastic rietjes, bekers en koffiedeksels terug moeten komen.
3: Ja man, ja.
1: Said it.
3: Zeker.
4: Preach.
2: Is dat unpopular?
4: Amen.
1: I think it's unpopular because...
2: De natuur.
3: They're trying to save the world, maar... Nou man, gewoon plastic rietjes man.
4: Ja, maar ik mis ze ook.
2: Ik heb er... Sluit me er helemaal bij aan, Angie.
1: Ja, want als je zo'n kartonnen beker hebt, op een gegeven moment wordt het gewoon papier-mâché, hè?
3: Hey, wet.
1: Het is
3: wet,
1: niet oké. Okay.
2: Oh, nee.
1: Bas.
2: Oh, man.
4: Ja, dat is toch goed.
1: Ja, dus dat... Laatst had ik een rietje van bamboe. Dat beviel me ook.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Nee, plastic rietjes. Mogen we daar iets over zeggen? Want straks weet je de hele dag voor je mening wordt je aangekeken en wordt je afgerekend, wordt je gecanceld. Maar je
1: mag, ik wil niet dat het ten koste gaat van de natuur natuurlijk, of course. Maar de plastic is toch wel, qua rietjes is toch wel beter. Hey,
2: zullen het gesprek...
3: Doe dan recycled plastic of zo.
1: Iets.
2: Zullen het gesprek breder trekken? Zijn de rietjes nou echt iets waar we moeten twijfelen over de natuur? Of zijn er andere dingen die veel ergere impact hebben dan de rietjes?
3: Sowieso genoeg.
4: Ja. We hebben meer money nodig om films te maken, man. Dus als er een money man luistert, bel mee.
1: Laat op het nummer 085-029-2222. Dan kan je hem spreken.
4: Ja, man.
2: Wil je een film maken?
4: Bro, sowieso, bro.
3: Wat voor film? Want je hebt al een aantal dingen gedaan, dus wat zou je echt graag willen doen?
2: Of zelf maken?
3: Wat staat er op je lijstje?
4: Kijk, mijn brada en ik heb hem meegenomen vandaag. Hij komt straks. Is een verrassing voor jullie. We zijn heel erg bezig met het vertellen van ons verhaal en onze identiteit. En het wordt heel vaak verteld op een manier waarbij ik vind dat het te ongeloofwaardig is. En vooral, ze missen de kern van het verhaal. Mm. En het hoeft niet altijd crime te zijn, het hoeft niet altijd geweld te zijn. Maar soms zijn er wel kanten die je moet laten zien waarbij dat ter sprake komt. Maar dan moet het goed gedaan worden.
1: Zo echt mogelijk.
2: Ik vind het mooi dat je zegt ons. En ik snap wat je daarmee bedoelt. Yeah. Maar voor de mensen die luisteren, die zeggen van, wat bedoelt hij met ons?
4: Yeah.
2: Wat bedoel je daarmee dan?
4: Ja, kijk, er is een kritiek die ik vaker heb gehoord, ook bij Sugar. En we zijn gewoon eerlijk hier bij Galaxy Radio. Mm. Is van, weer een film in de Bijlmer. En toen zei ik, yo, welke film is in de Bijlmer geschoten dan op dit niveau? Wanneer gaan we een keer onze verhalen, people of color, en dan bedoel ik niet alleen people of color, but all people that associate with the people of color. Mm. Wanneer gaan we onze verhalen vertellen op een goede manier? En we zijn ermee bezig. Achter de schermen is er heel veel gaande, maar ja, we hebben gewoon elkaar nodig.
2: Zeker, ik sluit me er helemaal bij aan.
4: Ja.
2: Eén ding wil ik je wel vragen. Zijn er films die wel goed zijn gedaan, volgens jou? Die, als je dan kijkt van oké, er is altijd wel kritiek en het verhaal is niet altijd echt of het is net ver weg van onze identiteit. Maar zijn er dan films of series of iets wat je hebt gezien wat wel dit raakt?
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk heel weinig. En dat is erg eigenlijk.
2: Ja, dan mag je die mening niet eens hebben, maar
4: nee,
2: wat zeg
4: precies,
2: je nou?
4: Precies. Maar wat ik wel weet is dat ik wel altijd onderzoek doe naar wat er wordt gemaakt. En dat ik elk jaar wel ga naar films in Nederland die er gemaakt worden. En wat ik tot nu toe heb gezien en de dingen waar ik zelf in speel zijn gewoon niet vaak dingen, mensen die op mij lijken. Of teksten die bij mij passen of bij mij horen. Mm-hmm. Dus wat ik bedoel met achter de scherm, moeten we echt gaan werken aan schrijvers, maar ook aan mensen die geluid opnemen.
3: Precies.
4: Die taal begrijpen.
1: Ja.
4: Die dat gaan editen.
3: Ja.
4: Snap je? Editors, cameramannen die weten hoe ze het visueel eruit ziet in een kapperzaak.
2: Ja.
3: De juiste shots. De juiste shots. Om het zo levendig te maken.
2: Om in ieder geval ons verhaal beter te vertalen.
4: Ja, maar en geloof me, we zijn bezig. In de Bijlmer zijn we echt bezig om motion aan het creëren. Om het te gaan maken. Onze eigen filmhuis. Onze eigen... Ik zie heel veel jongeren zijn nu ook echt films aan het maken. En ik vind het echt tof. Vandaag reed ik uit de Bijlmer weg. En ik dacht, wauw, hier ben ik echt trots op. Gewoon. Dat je gewoon... Vroeger was acteren gewoon niet cool. Snap je?
2: Ja.
3: Ik heb meteen een ezelsbrug voor dat, want het is iets waar je trots op bent.
4: Yeah.
3: Maar er zijn genoeg mensen die ook trots op jou zijn.
2: Mm-hmm.
3: Je weet toch? Ik heb iets speciaals voor jou. Je weet toch? Een van mijn besties. Ik had hem gezegd van, hey, je weet toch, the man is coming through. He was like, okay, let me send him something. Dus this is a special something for you. Ik ga je niet zeggen wie het is. Hold up. My bad.
5: Daniel motherfucking Kolf. Wat jij hebt neergezet in Sugar is crazy. Gevaarlijke man. Hey Hollywood, Hollywood. Niet slapen op mijn broeder. Niet slapen.
4: Wauw, Siri.
3: Ja.
2: Nice.
3: Hey, en met that being said toch. Ja. Hij zegt Hollywood.
4: Ja.
3: Hoe denk je over Hollywood?
4: Bro, we gaan het bossen, bro. We gaan het overnemen, bro. Dit was nog niks, bro.
3: Mm-hmm.
4: Snap je, we moeten eindelijk een keer heb ik een beetje kunnen laten zien wat ik kan. Maar bro, er zit nog veel meer in mijn mars, man, bro.
2: Maar als je zegt Hollywood, bedoel je van de overkant?
3: Ja.

0: Recent. Is dat een ambitie?
1: Het is al in the works.
2: Okay. Oeh, kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Volgend jaar ga ik eraan beginnen. Ik kan er niet echt in detail omtreden, maar ik heb wel een hoofdrol. En we gaan naar het buitenland, joh.
3: Nice.
2: Gefeliciteerd.
3: Hey, ik denk dat dat een mooie afsluiter is voor More Music.
0: Ja, man. Dus we gaan straks terug bij Daniel Call of Heat tijdens We In Here Galaxy Radio.
1: On
0: We In Here!

0: This is We In Here. Hey, why you mad?
1: Yes, sir. Welcome back. We In Here. Op Galaxy Radio, Angie Hill, Audio Cast for Show Bangers. En onze speciale gast, Daniel Kolf, nog steeds in de building. En we gaan naar ons segment Why You Mad. Waarom ben jij boos? Wil jij me afkicken, Angie?
2: Nou ja, ik ben gewoon boos omdat ik eerst ging tanken voor 50 euro. En nu in één keer was het 70 euro. En ik heb gewoon een zuinige auto. Hè? Dus ik denk van, oh, die 5 euro is niet erg. Maar het is wel erg naar 70 euro.
1: Eens.
3: Hé, hey, daarom. Rij LPG. Ja. Way cheaper.
2: Ja.
1: Kijk deze man.
2: Wow. Ja.
1: Maar is dat goed voor de natuur?
3: Bro, zelfs een benzineauto is niet goed voor de natuur.
1: Ben jij boos toevallig?
4: Mag ik eentje geven?
2: Ja, tuurlijk, graag zelfs.
4: On why you mad? Ik ben boos op het feit dat de politiek gewoon kan bepalen dat er een bezuiniging komt op subsidie voor cultuur, voor sport. En ik voel dat effect in de praktijk.
2: Hoe voel je dat dan?
4: Nou, er was een tijd dat ik misschien 3-4 takes had om een scène te draaien. En nu voel ik gewoon dat we gewoon 2 takes hebben om een scène te draaien. Of dat we 8 scènes op een dag moeten draaien in plaats van dat we 5 konden draaien. Er zijn gewoon kleinere budgetten, dus we moeten veel meer proppen. Waardoor ja, de kwaliteit omlaag gaat. Kijk, wat wel mooi is hieruit, daardoor heb ik in de praktijk echt snel leren schakelen, want je moet gewoon werken met de middelen die je hebt.
3: Under pressure.
4: Maar er worden zoveel...
1: Even vragen, dus sorry hoor. Ja. Wist je dit van tevoren? Elke keer als je zo'n scène zegt, hey, je hebt nog maar 5 dit keer in plaats van 8?
4: Je ziet het, je merkt het aan de tijd. Je weet precies, oh wow, we hebben nog 3 uur, oh we hebben nog 2 scènes. Wow, dat gaan we niet redden.
2: Dus maar er is eigenlijk dus helemaal geen ruimte om een foutje te maken eigenlijk.
4: Nee, zeker niet. Dus daarom als acteur moet je super professioneel zijn. En dat heb ik echt wel geleerd door die time. Die pressure cooker waarin je zit. En Leonardo DiCaprio, die draait gewoon 1 scène gewoon een hele dag. En dan draait het misschien...
3: andere budget.
4: Snap je? Andere budget. Ja. Maar het is ook wel mogelijk hier, want we hebben het talent. Ja. We hebben het talent, dus dat moet gewoon gesubsidieerd worden. En
2: hoe zouden we dit kunnen oplossen?
4: Ja, dat betekent dat we gewoon als Nederlands industrie, als mensen, moeten gaan naar Sugar en de film moeten gaan kijken en ons blijven supporten. Omdat dit soort verhalen wel echt deuren openbreken voor heel veel acteurs en heel veel makers.
1: Oké, ik vind het echt een hele goede why you mad.
4: Ja.
1: En het is ook terecht om boos over te zijn. Maar ik denk dus dat als ze dus straks moeten stemmen, zouden ze moeten stemmen op mensen die zijn voor cultuur
4: Precies.
1: en subsidies.
4: Dat is eigenlijk nog grote ding. Dankjewel voor show. Mm-hmm. Dankjewel voor show. Je moet echt gaan kijken als jongeren van, hey yo, welke politieke partijen steunen sport en cultuur? Welke politieke partijen supporten de dingen die ik wil? Mm-hmm. En ga stemmen. Jongeren, ga stemmen.
1: Oké.
4: Ja toch?
1: Is er nog iets anders wat het budget, zeg maar, door het budget heb je dus minder takes en minder lang verhaal. Maar zijn er andere dingen die je merkt dat het budget dus zeg maar minder is?
4: Ja, ook voor eten. Mensen van kleur bijvoorbeeld.
1: Is het eten dan minder of zo?
2: Ja, wat bedoel zeker. Je voor mensen van kleur?
4: Als het gaat om visagie, haar en al die dingen, snap je? Wij moeten gewoon, als ik moet vlechten, kan ik niet vandaag opstaan, vlechten en filmen en een reset. Terwijl er moet ruimte voor zijn, want de film...
1: Maar hoe gaat dat dan?
4: We filmen nooit chronologisch. Nou. Dus op een dag ga je gewoon iets filmen vandaag van het begin en dan ga je terug naar het einde
3: van
4: en dan
3: de film.
4: Ga je naar het midden.
3: Ja.
4: Dus dan moet je haar veranderen. En die andere acteurs, niet van kleur, die komen gewoon en gaan in de stoel zitten en tjoep.
2: Ja.
4: Snap je? Wij. Ja.
1: Dus jouw haar wordt niet gedaan, is dat wat je zegt?
4: Er worden gewoon consensus gemaakt, like we doen maar 2 looks. Snap je? We doen maar. We hebben geen.
1: Schijn, maar dit is niet iets wat ik zou
4: maar
1: weten.
4: Maar bijvoorbeeld, Teshura is een strijder voor ons daarin. Ja. Teshura,
1: shout out
4: naar Teshura.
1: Zij is make-up artist.
4: Ja, en het is eigenlijk belachelijk dat zij geen nominatie heeft voor de Gouden Kalf. En iemand moet het zeggen. Want wie kan deze styling naar een film brengen? En dat is alleen zij. Dus het is gewoon belachelijk.
1: You
4: zij,
1: mad, man.
4: Ja, laten wij haar een prijs geven.
1: Nee, zeker.
3: Ja,
4: wij
3: man.
4: Krijgen
3: sowieso
1: de flowers.
2: Ja.
1: Mooi mens ook.
4: Ja,
1: maar dat was denk ik een goede why you mad.
2: Ja.
1: Of niet?
3: Heerlijk. Ja, man.
1: Je luistert nog steeds naar Galaxy Radio hier op... of we luisteren naar We In Here op Galaxy Radio. Angie Hill, Audio Cast, for Show Bangers. Daniel Kolf in the building. Let's go.

trick one. This is Galaxy Radio.

0: is al steals, maar we maken geen hits meer. We back in the States, man, let's get it.
1: This is We In Here, Guest of the Week.
2: That's right, welcome back. We In Here. Galaxy Radio, Aurier Cass, Angie Hill, Fischel Banks en Daniel Kolf hier aan tafel. Jouw film draait nu in de bioscopen, Sugar.
3: Yep, yep, yep.
2: Je riep mensen al om die shit te gaan checken. Mm-hmm. Inderdaad, ik heb hem gezien. Die andere twee niet.
4: Mm. Nog niet, maar hij staat hoog op mijn lijst. Yeah. Ja, man, zeker. Een week.
3: Oké.
5: Okay. Moet nog met wifi gaan.
4: Ja, ja.
2: Oké, die zou
3: zeggen.
2: Vast.
3: Ik zou zeggen, neem je tijd, maar neem niet je tijd.
4: Nee, binnen een week.
3: Stuur me even een DM'tje.
4: Is goed.
3: En laat me weten.
5: Ja, man, zeker.
4: Ja.
2: Hé, hey, ik heb hem dan gezien. Ik wil niet alles verklappen omdat zij het niet hebben gezien, maar het is eigenlijk hun eigen schuld.
3: Ja.
2: Maar enige ding wat ik je wel wil vragen is wat ik heb gezien, is dat er seksscènes zijn.
3: Ja.
2: Intimiteitsscènes.
3: Ja.
2: Tussen jou en Delaney.
3: Ja.
2: Hoe gaat het opzetten? Ik heb altijd zeg maar interviews gezien van acteurs en ze zeggen, ja, het is eigenlijk, staan er 100 man omheen, het is helemaal niet seksueel of iets dergelijks. Maar was dat ook zo voor jou?
3: Ja, nou ja, er was een close set, dus er is geen 100 man om je heen.
2: Mm-hmm.
3: En er is een intimiteitscoördinator, die is erbij, dus het is super professioneel en we hebben heel ritueel met elkaar, zo vragen wat kan niet. En er is gewoon heel veel respect en het is super veilig, omdat het is gewoon in het verleden bestond dat niet, intimiteitscoördinatie.
2: Ja.
3: En dat is er nu. En mensen mogen gewoon aangeven wat ze willen en niet willen en gaan niet meer over je grenzen. En sommige regisseurs zetten de kunst voor de mens,
2: ja.
3: Maar Amira zou dat nooit doen. Dus we konden altijd aangeven van dit wel,
2: cool.
3: dit niet. Ja.
2: Oké, dus alles is in principe goedgekeurd en gezegd van hey.
3: En gechoreografeerd.
2: Oké, cool. Laten we straks terugkomen in uur 2 met Daniel Kolf, want ik wil hier wel verder over praten.
3: Yes.

0: is We In Here, Guest of the Week.
1: That's right, welcome back. We In Here, Galaxy Radio, OrioCast, NGL, and for show bands. Big shout out naar mijn boy Kevin die meeluistert, man. Shout out naar jou, man. Daniel Kolf. Er is iemand naast je komen zitten.
2: Dat is mijn big bro hier, bro.
1: En een legend.
0: Huh? Niet zomaar iemand.
2: Niet zomaar iemand.
1: En nooit staat hij hier.
2: Welke rekken heb jij om te komen praten?
1: Hydro boy in the building, man.
3: Wakker, man.
1: Rustig, man, broer. Hoe is het?
3: Gezond, man, broer.
1: Ja.
3: Gezond.
1: Hoe is het echt? Want na je hit eigenlijk, to be honest, mm-hmm. een soort van rustig en eigenlijk zien we je niet meer echt. Mm-hmm. En nu duik je hier en daar op en maak je ook weer muziek. Wat is er gebeurd in de tussentijd?
3: Ja, in de tussentijd denk ik, broer, gewoon straight up. Mm-hmm. Was een coach voor heel veel mensen in de game. Mm-hmm. Ik heb meer aan andere mensen gedacht dan aan mezelf.
1: Mm.
3: En nu is het gewoon tijd voor mijzelf.
1: Mm.
3: Ik bedoel, broer, daarom zeg ik van in mijn laatste track, maak kennis met een nieuwe Hydro.
1: Oké, dope. Ja, dus die gaan we straks ook draaien of is het de andere track waar je het over hebt?
3: Dit is een nieuwe single die eraan komt.
1: Mm-hmm.
3: Die komt binnen 2 weken komt die uit.
1: Ja.
0: So we got the exclusive.
1: Of course ja, we got the exclusive.
3: Dus sowieso voor mij dus. Broer zegt van, hey, zijkant.
1: Oké, okay. Laten we die tune gelijk draaien. Dan kom ik straks terug met Daniel. Ja. Kan dat?
0: Ja man, sowieso man.
1: Well, let's get it in man. Exclusive, remember when you heard that shit wow. first. Pow, pow, pow.
4: Hey yo, Splash Master.

0: Mayday.
1: Mayday.
2: Ja, mag ik zwemmen? Hey. Kies zwemmen. Man.
3: Yes, sir.
2: Kies zwet, man. Sorry.
3: Straight fire.
4: Welkom bij... Hey, shit, man. Even een performance, even snel. De eerste.
2: Ja,
4: de
2: eerste. Ja, ja. Ja.
1: Hij kwam eventjes, ik dacht van, oké, okay, ik heb instinct van, hey, broer, bas het even voor zomaar.
2: Ja.
3: En
4: dit wordt je nieuwe single?
2: Ja, is mijn nieuwe single, ja.
4: Oké, okay, binnen 2 weken kunnen we deze verwachten.
2: Ja, mijn clip is ready. Alles is ready, man.
4: Oké, okay, dan.
3: Ja, ik heb genoten.
4: Remember when you heard that shit first?
3: Hier.
2: Sowieso.
4: We in here. Galaxy Radio. Ik wil... toch een aantal dingen nog aan jou vragen.
1: On dit, man.
4: Thanks, my Hydro.
1: Tuurlijk, we zijn
4: waar is dit acteren, zeg maar, dit acteerverhaal voor jou begonnen?
1: Helen Kamperveen. Zij is de coach, zij is de godmother. En zij heeft, zeg maar, theater teruggebracht naar Suriname. Toen, we hebben in 1975 hebben we eigenlijk alle Nederlandse tradities losgelaten, dus ook de theaters. Mm-hmm. En Helen Kamperveen heeft dat teruggebracht. Dus in Suriname begonnen wij als makende spelers. En makende

0: Dan gaan we een goed gesprek hierover houden. Oké, is goed. Maar je komt dus naar Nederland.
1: Ja.
0: En hoe gaat acteren dan?
1: Ja, het is crazy. Er is een toneel, zijn drie grote toneelscholen. Je hebt eentje in Maastricht, toneelschool Maastricht. Arnhem, Artes, je hebt Amsterdam, AHK. Ik dacht, ik ga naar Arnhem.
0: Je weet dat ik daardoor is, hè?
1: Ik ga naar Arnhem. Ja, ik ga naar Arnhem, je weet toch? Want ik wil niet naar Amsterdam. Is een beetje te dicht bij mijn referentie. En Maastricht is te ver buiten mijn referentie. Maar toen ben ik toch naar Amsterdam gegaan op school. En toen kwam ik met Bilal in.

0: is dat je die dingen heel, heel goed neerzet. Elke keer een soort van andere rol.
1: Ja.
0: Een soort van kinderachtige guy in die, de Libby. In Mokkermafia ben je dan zeg maar, je hebt een kleine rol, maar dan ben je dan een scholier die dan wordt aangepakt.
1: Ja.
0: In Forever Rich ben je de beste vriend van een rapper.
1: Ja.
0: En dan nu met Sugar speel je dan een hele andere rol. Een, is je eerste drama rol?
1: Ja, is mijn drama debuut. Ja.
0: Insane.
1: Ja, echt.
0: En je mocht het niet zeggen over die Amerikaanse of internationale film. Maar staan er nog andere dingen op het programma nu, waarvan je weet?
1: Ik ga sowieso nu veel meer serieuzere dingen doen. Je gaat me waarschijnlijk ook zien in... ik weet niet als ik dit mag zeggen. Dus,
0: zeg maar, het maar.
1: Ik ga me zien in Tonano. Seizoen 2.
2: Oh, nice.
1: Ik ben nu ook bezig met een... Ja, die is al geschoten. Ja. Rolex Bende. Dat mogen jullie ook wel weten volgend jaar. Rolex zit mijn Brada Hydro ook in.
2: Nice.
1: Building. Rolex Bende. En natuurlijk Onder de Paramariboom is ook een film die we hebben gefilmd in Suriname dit jaar. Die komt volgend jaar ook.
0: Oké, okay, nice. En dan wil ik snel, want ik weet niet hoeveel tijd we hebben.
2: We hebben nog tijd.
0: Maar... hebben we nog tijd? Oké, is goed. Yeah. Luister, dan, ik wil terug naar Sugar.
1: Yeah.
0: Want Sugar is dan nu uit.
1: Yeah.
0: Maar hoe lang geleden zijn de eerste stappen gezet daarvoor?
1: Ja, vijf jaar geleden.
0: Wist jij dat 5 jaar geleden ook
1: nee,
0: al?
1: Nee, ik wist het 2 jaar geleden.
0: En dus toen, okay, dan word je benaderd van, hey, zou je dit willen doen? Moest je toen een casting doen?
1: Ja, ik heb auditie gedaan. En toen misschien een paar maanden daarna hoorde ik dat ik er al had. En dan misschien een jaar later filmen. En dan een jaar later komt het uit.
0: Oké. Okay. Ja.
3: Ik heb maar eigenlijk ook nog wel een vraag.
2: Ik heb ook nog een aantal vragen.
0: Ik wil deze nog wel graag afmaken. Ja? Ik ga jullie echt de tijd geven. Maar als je dan die film schiet, je wordt gecast.
1: Ja.
0: En dan begin je.
1: Ja.
0: Je weet welke rol je moet spelen. Je weet wie je tegenspelers zijn. Maar weet je op dat moment ook hoe lang het gaat duren voordat die film af is?
1: Ja, duurt meestal een jaar of 2.
0: Mm.
1: Niet langer dan 2. En sowieso een jaar.
0: Oké. Okay.
1: Ja, omdat het geëdit moet worden.
0: Het is gek, want voor mij is het dan, je gaat dan 2 jaar terug en nu pas komt het uit.
1: Ja.
0: Dus de energie die je misschien toen had, heb je die nog steeds?
1: Ja, maar ik kon niet wachten tot het uitkwam.
0: Okay.
1: Je blijft het houden. Want ik
0: kan me ook wel voorstellen dat je dan denkt van ik heb het toen gemaakt.
1: Ik kies wat ik doe, snap je? Ik doe nooit iets waar ik niet achter sta.
0: Mm.
1: Dus alles wat uitkomt, daar sta ik achter en kan ik gewoon niet op wachten. En je wil juist weten, wat doet het met het publiek? Wat maakt het los bij mensen?
0: Ja.
1: En ik ben een hele technische acteur. Dus ik speel niet op gevoel. I don't just shoot and hope that I hit. Ik mik.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn er dingen die ik heb gedaan in mijn spel in Sugar. Die ik gewoon wilde dat overkwam. En ik weet, het is gewoon binnengekomen.
0: Ja man, zeker weten.
2: Nice.
0: Angie.
3: Ja, ik vraag me af of de personage die je in Sugar speelt. Of dat ver afstaat van jouw persoonlijkheid.
1: Ja, maar 100%.
3: Of juist ook heel veel overeenkomsten.
1: Nee, het is yin en yang.
0: Echt. Ik herkende je niet terug. En ik herkende je echt. Ik vond het zelfs eng.
1: Nee, ik ben een trotse vader die heel veel van mijn vrouw houdt. En ik heb 6 kinderen. En ik ga nooit mijn handen op mijn vrouw zetten.
3: En dan heb ik nog een vraag. Vond je bepaalde scènes moeilijk om te spelen, omdat het best wel een zwaar onderwerp is?
1: Nee, ik ben een technische acteur. Ik speel niet met emoties en ik wil juist dat jij iets voelt als kijker. En dat heb ik echt jarenlang heb ik daarop getraind. En ik heb echt een manier gevonden voor mezelf om een heftige scène te spelen. En gewoon na het cut, ik ben goed. Dan zijn we gewoon weer, dat is alles, snap je? Jullie zien die heftige scène, maar we hebben gewoon cut. En dan, dat was echt goed, hoor.
0: Dus als je zegt technisch, bedoel je dan ook van dat je niet blijft hangen in die rol? Want vaak gaan mensen dus zeg maar, in die periode veranderen ze in hun rol.
1: Ja, ja.
0: En dat heb jij dan helemaal
1: niet?
0: Nee, okay.
1: Nee, ik heb het vorige week voor het eerst gehad. Op de set was ik aan een scène aan het draaien en terwijl ik aan het draaien was, werd ik emotioneel en moest ik huilen.
0: Mm-hmm.
1: En de kunst van acteren is dus kunnen herhalen, want nu moet ik dat dan 20 keer gaan doen. Snap je? En toen dacht ik, ik voelde dat en het was een emotie die los is gekomen. Weet je wat, ik ga er gewoon op door. Toen ben ik erop doorgegaan en kon ik elke keer op hetzelfde moment die huil terug creëren.
0: Ja, man. Denzel, right?
1: Ja,
0: Denzel.
3: Nice.
2: Ja man, ik heb ook nog een vraag. En ik ga even helemaal afstappen van het filmgebeuren. Ik ga naar Daniel, de persoon. Je gaf net al aan, je bent een trotse vader. Een goede partner voor je vrouw. Hoe vind je die balans in je carrière en de family life? Hoe balanceer jij dat en hoe zorg je ervoor dat alles niet vlekkeloos loopt? Want niks is perfect natuurlijk. Maar hoe combineer je dat?
1: Samen. Ik zeg altijd, door mijn vrouw. Ik ben altijd vader,
2: mm-hmm.
1: maar door mijn vrouw ben ik papa. Snap je? En wij zijn echt een team.
2: Ja.
1: Snap je? Mijn vrouw en ik, Lady Laura, we zijn echt een team. Ze staat achter alles wat ik doe en ze is aan het begin van mijn carrière geweest. Mm-hmm. Dus ze heeft alles zien bouwen en in het begin, like, she was taking care of me. Snap je? Ik hoefde niet in de Albert Heijn te staan. Ik kon echt focussen op mijn carrière en mijn doel. En
0: op je craft.
1: Mijn craft. Is en die... daarom vorig jaar heb ik haar, toen ik mijn prijs heb gewonnen, de Theodor, een van de meest prestigieuze prijzen die je kan winnen in de Nederlands acteerwereld, mm-hmm. vooral theater, het is theaterprijs, heb ik de award in ontvangst geroepen, heb ik haar op het podium geroepen en heb ik haar voor iedereen ten huwelijk gevraagd. Wow. Yes. Wat zij de prijs is.
2: Man. Precies. Wow. En daarom wil ik je deze vraag stellen, want je toch, het acteren natuurlijk is één onderdeel van je leven, maar het moment when the lights go out and the cameras off, ga je naar Oslo, ja. naar je familie en ja. daar is waar de basis is, daar is waar het begint. Snap je? Dus ja. Nee man, dankjewel dat je dat wilde delen man.
0: En die Theodor, want dat is een hele prestigieuze prijs. Dat is een hele belangrijke prijs in Nederland. Ja. Maar wat staat die dan voor? Want ik kende hem dan bijvoorbeeld niet.
1: Nou, het bestaat al jaren. Een van de dingen is die ze dus nu al 30 jaar doen, is als je deze prijs wint, dat je een schilderij krijgt in het ITA-gebouw. En dat blijft dus echt. Als je in dat gebouw loopt, zie je gewoon schilderijen van
0: ITA
1: mensen.
0: Let's Play.
2: That's history.
1: Leidseplein. Schouwburg eigenlijk. Het heet niet meer het ITA-gebouw, het Schouwburg. Daar hangt mijn foto. Maar het is dus een toneelprijs, die een hoofd voor een hoofdrol. Mm-hmm. En het is gewoon de belangrijkste prijs die je kan winnen.
0: En die heb je gewonnen voor je rol in...
1: De Dood van Benny Simons.
0: Ah.
1: Ja.
0: Speel je die nog? Of
1: nee, die is klaar. We hebben hem laatst op Lowlands. Dat was epic. Hebben we hem voor het laatst gespeeld. En dat gebeurt ook in het theater. Is het gewoon epic als je op Lowlands een podium krijgt.
0: Je bent zeg maar een hele belangrijke man als het gaat om een man van kleur. Mm. Natuurlijk, een black man. Je bent heel belangrijk in deze scene. Ik denk ook dat je je stappen echt goed aan het zetten bent. Mm. Je hebt al een soort van om hulp gevraagd, om support van onze mensen. Maar zijn er nog meer dingen die jij wilt doen waarvan je nu kijkt van hé, dat doe ik al of daar ga ik, dat is wat ik ga bereiken.
1: Ja,
0: ik,
1: als er mensen luisteren die willen joinen, we zijn in de Bijlmer bezig echt dingen te bouwen. We zijn scholen aan het bouwen. We willen educaten. We willen de buurt wijs maken dat er gewoon meer is dan dokter of arts worden. Je kan gewoon echt van je creativiteit gaan leven. En dat willen we gewoon in de Bijlmer gewoon bloei geven. En daarvoor hebben we gewoon een plek nodig waar we dat kunnen doen. Mm. En niet waar we steeds weggestuurd worden.
0: Mm. Oké, dus eigenlijk zou je een eigen plek willen creëren voor dat.
1: 100%. Daar zijn we mee bezig, maar we hebben gewoon mensen nodig.
0: Dat hebben we gezegd, wil ik je bedanken voor je tijd, man. En thanks dat je hier kon zijn.
1: 100%.
0: Jij ook, Hydro.
1: Amen.
0: We in here.
1: Love.
0: Angie Hill, Aurier Cass, for Showbangers, Hydro en Daniel, nogmaals bedankt. En tot volgende week. Same place. Let's go.
4: Galaxy, the city's summer station. The city summer station.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Volgende week woensdag praat het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maros Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. Tot zover de Galaxy News Update.
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
5: We are
7: hey.
5: Turn up. Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
10: Clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G on Galaxy.